Dit is Top. We make you move.

0: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch? Dat is 20 euro.
1: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis?
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Vana betaalt zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: Juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
4: Peugeot.
5: Dit is Top. Jeroen en Koen.
6: Er zijn nog zekerheden in het leven. Wakker geworden met 3 goals van Messi. Kan het nog hoor?
7: Ja, met zijn ogen dicht. Ja. Binnen!
6: Top. En die bleef maar scoren, die.

0: Ja, het minst toepasselijke plaatje van de ochtend hebben we dus al gehad.
1: Jeroen Gorus, Koen van der Sloten.
0: Ja, inderdaad, je ziet het goed. We hebben ze net aangestoken en dan zingt Kato Turn the Lights Off.
2: Al zou het een idee kunnen zijn om het licht uit te zetten, want kan. Licht is... maar licht is ook een beetje warmte. En ik denk dat we dat de komende dagen genoeg zullen hebben. Dus op alles wat kan afkoelen is een goede zaak.
0: Just.
2: Maar om ons nu in de donker te zetten, dat is misschien een beetje in overtuiging.
0: En als je daar niks bij voelt, wacht, we zullen het anders binnen een dag of drie nog eens herhalen. Dan doet licht maar uit, want dan wordt het nog warmer. En dan ga je ons helemaal begrijpen. Want gisteren was gewoon, laat ons eerlijk zijn, een perfecte dag. Ik geef het een 10 op 10.
2: Ah.
0: Ja, ideale temperatuur, mooi zonnetje. Ja, en dan de volgende dagen wordt het gewoon te warm. Maar ja, goed, liever te warm dan te koud, is mijn mening. Denk ik dan.
2: Maar
0: iedereen is daarmee eens.
2: Nee.
0: Maar ik heb wel het gevoel dat we ook vandaag weer een prachtige dag tegemoet gaan. Dat echt te warm, dat is pas voor morgen. Dus geniet ervan, zolang het kan. Wat zie ik hier staan? 23 aan zee, 26 op de meeste plaatsen in het binnenland.
2: Is er iemand die een zwembad heeft en die toevallig nog een heel klein beetje plaats heeft in dat zwembad?
0: Ja, of schuif anders op. Ja. We zijn daar.

0: Today was witter geweest in dit geval. Zo helemaal aan het begin van de woensdag, de 17e juni, zoals we zeggen. I got a feeling dat... Well, we maken het er meteen van. Today is gonna be a good day. The Black Eyed Peas natuurlijk. Ah ja. Echte meezinger. Het is bijna 6:10. Hoe gaan wij de dag beginnen? Enfin, we hebben nu al dat toch wel goed humeurmakend plaatje van de Black Eyed Peas gehad. Maar misschien kan het nog beter.
1: Ja, jij denkt ongetwijfeld. Maar ja, dat kan nog beter. Want ik heb een geweldig idee. En dat idee mag je dan ook delen met ons. Want ja, als je het voor jezelf houdt,
0: dan hebben we er niks aan.
1: Nee, dan hebben we er niks aan. Dus je kan dat laten weten via de Topradio BE app. Ik moet wel toegeven, er zijn al wel wat suggesties binnengekomen.
0: Maar ja.
1: Ik zag al iets binnenkomen van Boerin Anna. Heb jij daar ooit al van gehoord?
0: Boerin Anna?
1: Ja, dat is blijkbaar.
0: Heeft Boerin Anna een plaatje gemaakt?
1: Blijkbaar is dat een liedje van Camping Kitsch. Van Godlos met de Camping Kitsch sound system. Maar dus ook met...
0: Camping Kitsch sound system.
1: Ja, die mannen... maar dus ook met Boerin Anna.
0: Ik moet zeggen dat mijn nieuwsgierigheid geprikkeld is.
1: Dus dat zou het kunnen worden?
0: Ja, we gaan het onderzoeken.
1: Ja, maar misschien denk jij van, ja, maar Boerin Anna, dat is allemaal niet nodig.
0: We gaan het onderzoeken. Uitsluitsel over een en ander na deze Jennifer Lopez. And Save Me Tonight.

0: Jennifer Lopez. Ah, zit er daar al mee. Ah ja, okay.
1: Ah, nee, maar... Nee,
0: dat is goed. Ja, nee, het is een lange... We hebben alleen een lange versie gevonden van het plaatje. Dus we dachten, we gaan het nu al starten. En dan komen we zo meteen tot de essentie. Want dat duurt even voordat ze er echt aan beginnen. Er zijn namelijk ook klachten. Ja, de afdeling klachten van...
2: Andy. Want dat is iemand die altijd klaagt, heb ik al gezien. Ja, maar je kan dat zien in het verleden wat die al allemaal hebben. En ik zie vaak klachten. Dus nu zal hij opnieuw een klacht hebben, omdat ik zeg dat hij vaak klachten heeft.
0: Ja.
2: Snap je?
0: Ja, waarschijnlijk wel. Maar dus de klacht van dit moment is dat we deze week eigenlijk al genoeg onnozele BVV'tjes gehad hebben. En dat is waar, moeten we daar niet mee overdrijven. Ik volg hem wel ergens. Dus
2: we hebben niet gekozen om de Camping Kitsch Club System, Sound System.
0: Pas op, dat boenkt wel en zo, maar ik vind het niet plezant genoeg.
2: Moet wel toegeven, ik ben MC Drummer nog tegengekomen in de gang. Ja, die kwam net van de luchthaven van Pattaya. Ik vind hem een sympathieke mens. Ja. Ik kan er niet aan doen.
0: Dat in Pattaya een soort sympathieke...
2: Oké, dat is iets anders.
0: Maar goed, en Andy wil iets serieus. En dit is dan iets serieus. En dat past wel bij het zomerse sfeertje natuurlijk. Hè. El Ritmodel Verdad, men vergeten van wie?
2: Dingsken, hè. Lego.
0: Ah, Lego. Just. En ondertussen is het kijken.
2: Als ik ga beginnen.
0: Just op tijd, want ik ging kijken naar de andere klachten van Andy. Maar goed.

0: 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
2: Sorteren kan je zo meteen.
3: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Mannekes,
7: Bompi,
6: ik ga schilderen.
7: Nee, Bompi, we gaan klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Mannekes.
7: Moeder.
6: Schilderen is ook klussen.
7: Oh ja.
6: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
7: 25?
8: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
10: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
12: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
11: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
13: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
16: IKEA.
17: IKEA.
18: IKEA. IKEA.
15: Meer info op IKEA.be.
19: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
20: Auto 5.
21: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
22: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
23: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
24: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
23: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
24: Ah, wat doen we dan?
23: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
25: Midas, je kan altijd vooruit.
26: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zene. Ik ben precies trotset als ik over mijn vloer loop.
27: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
26: Wat bedoelde?
27: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
26: Dat zal wel.
27: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
26: Echt?
27: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.
28: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
25: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Ook wel rekeningen gehouden met de zomerse setting in deze Edge of Desire, maar...
1: Nieuws van de dag.
0: Dat is niet zo zonnig zoals meestal. En dat merken we meteen op de voorpagina van het laatste nieuws. Daar vernemen we dat er 204 buslijnen gaan geschrapt worden en dat niet elk kind thuis opgehaald kan worden. Ja, miljoenen minder voor het leerlingenvervoer.
2: Gazet van Antwerpen heeft het over de havengroep. Havenloodsen legt bom onder ambtenarenstatuut.
0: Dan naar het nieuwsblad. Vooruit, de partij, dreigt mee te stemmen met oppositie over verlenging abortustermijn. Bij het Belang van Limburg wordt datzelfde onderwerp. Vooruit dreigt mee te stemmen met oppositie over abortus.
2: En dan hou ik mij even bezig met de zakenwereld en dus ook de centen en de banken eigenlijk. Want de Tijd die heeft het over Belfius, polst rijke families om aandeelhouder te worden.
0: En dan nog over centjes, maar vooral dan mensen die er heel weinig hebben. Dat is bij de Standaard. Hoe armer iemand...

0: Ja, dat dat een leuke vrijdag is, daar zijn we het allemaal over eens. Veel koopjes en zo, maar goed, dat is iets in de winterperiode toch. Dus waar zijn we over bezig? Black Friday was het in ieder geval van Lost Frequencies.
1: Als je op dit moment op de A12 bent en je bent dan eigenlijk op weg naar Brussel, dan sta je aan te schuiven tussen Londerzeel en Domein Levendalen.
0: Amai,
1: je moet daar op dit ogenblik een tiental minuten bijtellen. Dat klinkt wel heel spectaculair, Domein Levendalen.
0: Nooit van gehoord, maar ik weet wel dat daar dan zo op die A12... Op een gegeven moment, als je van Brussel komt en je rijdt richting Antwerpen, zie je daar zo een poort met een

0: oprit. En dan denk je, ah, dat gaat naar een of ander chic kasteel gaan. Waarschijnlijk dat gaat zijn. Hè.
1: Ja, maar dat is een woon- en begeleidingscentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking.
0: Okay.
1: Dus het is niet dat zo een...
0: Het zit wel in een mooie locatie dan.
1: Ja, ik dacht dat dat zo'n wellness ging zijn of zo. Allee, zo
0: dat hebben ze daar ook, maar dat zou ons te ver leiden. Dat is in Grimbergen. Dat is heel bekend.
1: De verkeersinformatie.
0: Dit is de verkeersinformatie. Je zou het niet zeggen, maar dit was de verkeersinformatie. Mooi, hè? Sleep
2: Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
6: Ah, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. KDIT, KBC, beweegt met je mee.

0: Bebe Rexha. Ze heeft een nieuwe. Ja. Nieuwe bezems vegen goed, hè. New Religion. Dat is een uitdrukking, Koen. Nieuwe bezems vegen.
1: Maar pas op, ik heb mij zo ooit eens een nieuwe bezem gekocht. Ik was zo...
0: Niet ja. Letterlijk.
1: Was het
0: met een nieuwe bezem? Ja, maar vertel eens. Interessant.
1: Maar ik had zo online zo'n bezem gekocht. Ja. En ik dacht van, oh, eindelijk komt die toe. Allee, het was zo een aantal dagen al een beetje spanning van, gaat die nog vandaag toe komen?
0: Je moest hem dan zelf nog in elkaar vijzen waarschijnlijk.
1: En dus ik met heel veel trots beginnen met een nieuwe bezem. En ik heb er zoveel kracht op gezet. In frennen van één. Allee, gewoon in twee.
0: Ja.
1: Dus alleen, ik wil maar zeggen, een nieuwe bezem, het is niet anders.
0: Niet altijd. Nee, voilà, dus bij deze. Ik moet even verdere verkeersinformatie starten, want Hedwig laat weten dat er in Londerzeel ook een wellness is. Voilà, dan zijn we daar helemaal mee. Kunnen we door. Dankjewel.
2: Dit

0: Mo, zie je kameretten van uw mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mode van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
2: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
3: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
1: Moduvan.
4: Een liquidator wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
1: Ik raag dan niet om uges, hè.
5: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
1: Goosses, mijn geen op nee.
5: Het moet weer al juist te zien, hè.
1: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands Aftrucks.
5: Dat kan je niet van sukkel, hè.
1: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische Aftrucks en nog veel meer.
6: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
7: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
8: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.

0: Tiësto en Let's Get Down to Business. Ah ja, daar zit ook muziek. Maar dat doet nu niet.
1: Ah ja, ik zal het even uitleggen. Dat is een knopje op de mengtafel.
0: Ja?
1: En als de muziek uitvalt,
0: ja,
1: dan
0: dus
1: is dat...
0: Nu, dus wat ja, te stil.
1: Voilà. Dan is dat het knopje waar je altijd muziek vindt. Dus op welk ogenblik van de dag ook kan je daar gewoon naar
0: dan
1: luisteren.
0: Dan gaan we daar even naar luisteren.
1: Henri PFR.
0: Is dat Henri PFR?
1: In die end, ja.
0: Oké, cool. Allee, goed dat we dat weten, maar dat was niet de bedoeling natuurlijk.
2: Het nieuws van de dag.
0: We leren hier alle dagen bij natuurlijk. Goed, de belangrijkste nieuws van de dag volgens onze Vlaamse kranten. Als we kijken naar de kwantiteiten toch. De twee kranten van de zes openen en daarmee is de ethische clash die dreigt binnen de regering De Wever. Het is zo dat vooruit, die zit in de meerderheid voor alle duidelijkheid. Die willen deze week weten hoe het zit met die abortuskwestie, want anders dreigt ze, en ik citeer uit het Belang van Limburg, haar parlementsleden volgende week vrij te laten stemmen over een voorstel van de oppositie. Hoe stemmen die anders niet vrij? Die moet altijd het partijstandpunt volgen waarschijnlijk.
1: En moeten die ook altijd tegen de oppositie stemmen?
0: Ja. Dat is blijkbaar het spelletje.
1: Maar stel nu dat die een bepaald voorstel van de oppositie... Allee, stel nu het Vlaams Belang, die komt met een voorstel.
0: Ja.
1: En dat is een goed voorstel. En zij vinden dat ook.
0: Ja.
1: Dan gaan die toch tegenstemmen. Ja. Ook al vinden ze het
0: meestal
1: goed.
0: Meestal wel, hè. Het is zo dat de socialisten zijn niet te spreken over hoe de bevoegde minister die zaken aanpakt. Ze hebben een voorstel op tafel gelegd. En de regeringspartijen hadden daar begin vorig jaar eigenlijk al een akkoord over. Maar... dus niet het belang, maar MR, Les Engagés en Vooruit wilden eigenlijk tot 18 weken gaan in die discussie. In ruil kregen ze de garantie dat Verlinde, dus die minister, ook andere dossiers zou aanpakken. Dus een beetje onderhandelen. Maar ze willen nu snel duidelijkheid hoe het zit. Gaat er zo'n ethisch pakket komen of niet? Want anders gaan ze dus meestemmen met de oppositie. En dan vraag ik mij af, maar zegt die oppositie dan eigenlijk meer wat jij denkt dat het moet zijn? Of voel je je verplicht om met de meerderheid mee te stemmen, zoals jij daarnet beschreef? En dan zijn we toch weg van, wacht even, een bepaalde politieke partij staat voor iets. En als kiezer kies je daar dus voor, omdat jij daar ook voor staat. En dat moet toch het belangrijkste zijn dan,
1: waar die partij
0: voor staat. En niet of ze al dan niet in een meerderheid of een oppositie zit. Het is ingewikkeld, ik weet het, maar...
1: Het is ook wel een gevoelige kwestie natuurlijk, zo'n abortustermijn.
0: Ja. Absoluut, absoluut. En dat daar duidelijkheid mag overkomen, het zal wel zijn. Maar om daar dan zo spelletjes... kijk. We zien wel hoe dat afloopt. Nog belangrijk nieuws...
1: Oh ja, mijn aandacht was een beetje afgeleid en het is niet het hoofdartikel, maar het is wel de grootste foto die je ziet als je het laatste nieuws leest.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk een foto van Mathieu. Mm-hmm. En die staat oog in oog met de doodrijder van zijn vrouw.
0: Ja.
1: Ik heb het ook gezien in het VTM-nieuws dat hij dan effectief eigenlijk nog best, hoe moet ik dat zeggen? Ja, die was nog best begripvol naar de dader, als ik dat dan mag zeggen, de doodrijder eigenlijk.
0: Ja, hij zegt in de krant ook, nu ik hem gezien heb, besef ik dat die man oprecht spijt heeft. En net zoals wij de rest van zijn leven, van zijn dagen, met het besef zal moeten doorgaan van wat hij heeft aangericht.
1: Ja, want de man had ook niet gedronken of zo, reed ook niet te snel. Dus
0: het was puur een ongeluk. Ik ken de zaak niet eerlijk gezegd.
1: De man was afgeleid. Afgeleid, goed. Ja.
0: Toch niet gsm of zo.
1: Nee, maar gewoon, je kan ook niet 100%, je kunt dat hebben, je bent met een auto aan het rijden en je zet er niet 100% bij. En dat is dus met fatale afloop.
0: Ja.
1: Maar het beeld...
0: Maar het is op zich... Dat die elkaar ontmoet hebben, is in dit geval een goede zaak geweest, denk ik. Want dus de man van die overleden vrouw zegt... het praat niet goed wat er is gebeurd. Maar het stemt mij wel wat milder nu ik de man gezien heb en zijn oprechte spijt ook heb gezien. Dus dat is op zich toch positief.
1: Ja, ik weet
0: positief.
1: Het. Maar ik vind het een speciale foto, want zo'n klapje na... Maar goed, als het hen beide kan helpen, dan
0: zeker,
1: is het een goede zaak.
0: Voilà. Bij deze. Meer hoeft daar niet over gezegd te worden.
1: Zo met een emotioneel pianootje.
0: Het
1: is al emotioneel genoeg.
0: Voor het geval dat het ernstig wordt, is er dit pianootje. Ja. In tegenstelling tot op deze schuif, daar is er weer andere muziek. Maar goed, ik ga deze staan. Hè. Overal zit hier muziek. Ja. Ongelooflijk.

0: Haven en Caitlin Aragon en I Run. Het is vandaag 17 juni.
1: Vandaag is de dag dat...
0: Dat we alweer een internationale dag hebben voor iets met een slechte timing. Want het is de internationale dag voor de bestrijding van woestijnvorming en droogte. Ik denk dat dat nogal hand in hand gaat, die twee. En inderdaad, we staan aan de vooravond van een kurkdroge periode met Sahara-temperaturen. Dus
2: is het ook met...
0: slechte timing,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, juist. Ja. Is het ook met Sahara-hand? Je hebt zo zandhand. Zand. Je hebt zo bepaalde periodes dat... ik vind dat altijd speciaal. Alleen de Sahara. Sahara, dat is hier toch niet achter de hoek.
0: Nee.
2: Maar plots komt dat zand tot bij ons. Je zit dan op de auto's en je denkt van, oh, dan is het ook een beetje woestijn bij ons. Ik vind dat
0: zeker
2: wel speciaal.
0: Ja. Nee, zeker. We hebben al een paar keer meegemaakt dat je dat zand op je wagen vindt, s'morgens vroeg. En dat heeft dus zo ver gereisd. Dat is ongelooflijk, hè?
2: Ja. En meestal is dat net nadat je naar de car wash geweest bent.
0: Ah, ja,
2: dan zijn ze mee.
0: Ja, dan zeker. Dan is die auto nog een beetje nat, dan blijft dat zand er keihard aankleven, natuurlijk. En inderdaad, daarom gaan we een internationale dag voor de bestrijding van woestijnvorming en droogte. Omdat wij op elk moment van de week naar de car wash willen gaan. Zonder gevaar.
2: Staat wel nog op mijn bucketlist.
0: Naar de car wash gaan?
2: Nee, naar de woestijn. Dat lijkt mij een geweldige, zo gaan wandelen. Zo'n alleen wandelings maken in de woestijn.
0: Ik heb het ooit gedaan.
2: Maar van de serieus, hè? Ik bedoel, niet zo even...
0: Ja, ik heb het echt gedaan.
2: Ja?
0: In Egypte.
2: Je weet de kamelen.
0: Wel, die waren er ook bij. Die wonen daar namelijk. Maar ja, ik heb dat ooit gedaan. Het enige wat ik daar van onthouden heb, en altijd zal onthouden, het is een aanrader. Als je ooit naar Egypte gaat, kom een keer buiten. Dat resort en zo, dat is allemaal grand luxe. Wat weet ik al. Maar als je buiten komt... Probeer dan een excursie te boeken. Het is voor mij een onwaarschijnlijke ervaring geweest. 'S Avonds of 's nachts in de woestijn. En probeer dan zo ver mogelijk van de bewoonde wereld te geraken. De sterren die je dan ziet, Koen, dat is onwaarschijnlijk. Dat is,
2: maar is dat een beetje proper?
0: Want
2: je zegt tijdens de nacht, is daar een beetje wegaanduiding? Mens moet toch zijn
0: zet
2: weg...
0: Zet ook een helm op. Want als je in die bus zit, tegen die plafond constant...
2: Ah, dat is met een bus, het is geen wandeling.
0: Ja, dat is met een bus.
2: Ik
0: moet
2: buiten,
0: echt ver rijden met de bus, zo ver mogelijk van de... Dat je geen last hebt van lichtvervuiling. En dan die sterrenhemel is waanzin. Echt waar. Aanrader.
2: Stopte dan af en toe nog een keer aan een tankstation? Of,
0: In de woestijn zijn geen tankstations. Echt, ga nu gewoon even mee. En je moet niet altijd meer mee. Blijf maar thuis. Hè. Blijf maar in het resort.
2: Ja, dat is goed. Als zwembad.
0: Ja, s'nachts. Tuurlijk wel. Voor mij nog een gratis cocktail. Want party time.

0: bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, en de bloemen die zouden dan moeten matchen met ons Evie Chameleon.
2: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel.
0: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
4: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
5: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
4: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
5: Ah, wat doen we dan?
4: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
5: Ah.
6: Midas, je kan altijd vooruit.
7: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
8: Dit is Stop!
9: 7 uur geweest.
10: Maar kijk eens aan, he's back, the one and only. Bart van Langenhoven met het nieuws.
11: Een hele goeie morgen. Vlaams mobiliteitminister Aniek de Ridder eist dat vervoersmaatschappij De Lijn volgend jaar geen verlies meer maakt. Daarom verdwijnen meer dan 200 buslijnen en vooral het leerlingenvervoer is daarvan de dupe. Kwetsbare kinderen uit het bijzonder onderwijs kunnen binnenkort niet meer met hun bus meerijden, omdat die hen thuis niet meer komt ophalen. 1 op de 10 van die buslijnen verdwijnt, maar De Lijn benadrukt dat die kinderen toch nog wel op school geraken, omdat ze op een andere rit worden ingepland, maar die zal dan veel langer duren, tot meer dan 1,5 uur. Om die reistijd toch wat onder controle te houden, denkt De Lijn aan centrale opstapplaatsen. De belangrijkste industrielanden van de G7 zien de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran als een historische kans om Teheran geen kernwapens te laten maken. Dat vertelden ze op de politieke top in Evian, in Frankrijk is dat. De deal moet vrede en veiligheid brengen voor iedereen in de regio, zeggen de staats- en regeringsleiders. Die verhogen ook de druk op Rusland door strengere sancties op te leggen voor een olie- en gassector. En Oekraïne krijgt dan weer extra lange afstandswapens en luchtafweer. En op het wereldkampioenschap voetbal hebben 3 echte sterren hun visitekaartje afgegeven in hun eerste wedstrijd. Lionel Messi die loodste in zegen Argentinië naar een 3-0 zege tegen Algerije. Messi scoorde alle 3 de doelpunten, een hattrick dus. Daarmee is de Argentijn ook mede topschutter aller tijden op WK's, samen met de legendarische Duitser Miroslav Klose. De Noor Erling Haaland lag dan weer met 2 doelpunten aan de basis van de 1-4 zege van Noorwegen tegen Irak. En Kylian Mbappé trok Frankrijk over de streep met 2 goals na een zwakke eerste helft van de Fransen, goed voor 3-1 winst tegen Senegal. Het is eerst bewolkt, na de middag meer opklaringen. 23 graden aan zee tot 26 elders. Morgen schijnt de zon volop en genieten we van stralend zomerweer. Maxima van 25 graden aan zee tot 31 in het centrum van ons land. En vrijdag opnieuw veel zon en tot 35 graden. Aan zee kan je wat afkoelen. Nou ja, afkoelen. Aan zee is het 30 graden vrijdag.
12: Dat is niet afkoelen, daar zijn we het over eens.
10: Ja, ik dacht altijd dat het... Ik zei altijd, als ik over het voetbal praat, ja. Zei ik altijd Haaland. Maar het, ja, maar het is dus... Haaland. Oh, ja, ja. En wel, nee, maar nee.
12: Ja,
10: maar
12: dus, ja.
10: Houd hem in de gaten. En dus afgelopen nacht heeft Messi toch ook nog...
12: De 3-1 gekegeld. En Ronaldo moet nog komen, zeker. Hè?
10: Ja, maar die, ja, zit, in een, ja, maar die zit in een mindere periode, denk ik. Ja, je hebt het niet gemakkelijk gehad.
12: Heeft dat verteld aan jou? Een beetje moeilijk heeft.
10: Och, jongen, als
12: vertrouwenspersoon, Koen, pak zijn verantwoordelijkheid.
10: Ah, ik doe dat ook in dit bedrijf, ja.
12: Ja, niks van opgevallen. Goed. De ster van het nieuws was terug. En ook Louise, de ster van de verkeersinformatie.
10: Och, vallende
12: ster. Ja.
13: Oh.
12: De echte ster.
13: Nee, goed, het is redelijk rustig onderweg. Eén plaats waar je wel meer dan een kwartier verliest. Dat is richting Brussel op de A12. Je verliest er 20 minuten tussen Londerzeel en Wolvertem.
14: Dit is Stop. Jeroen en Koen.
12: Ik zag hem al stijgeren, hoor. Mijn collega toen Bart zei, de echte sterren hebben hun visitekaartje. En ik dacht, en Lukaku dan? Hey, dat was je aan het denken.
10: Geef ja.
12: Blijft grappig.
10: Ja, maar wacht.
12: Niks van, ik wacht niet.
9: Hier is het volgende plaatje, hè.
10: Ja, maar wacht. Lukaku die heeft 2 doelpunten gemaakt gisteren. Tegen Seattle in een oefenwedstrijd.
9: Ja, als het niet moet, dan...
10: Eentje was wel buitenspel. Maar ja.
9: We gaan het daar niet over hebben. We gaan het gezellig houden. Ja.

0: Peter de Stern. You've got me burning up. Ay, vandaag valt het nog mee, maar de komende dagen, hola. Want er worden hier, toen de microfoons dicht stonden, de afgelopen minuten worden er hier wilde plannen gemaakt, hoor.
1: Ja, ja.
0: Ik ben hier getuige geweest van een soort poging tot afspraak tussen de collega's hier om zondag...
2: Dat was helemaal niet de bedoeling, maar goed, vertel vooral verder.
0: Ah, oké. Dus om zondag samen naar het voetbal te kijken, want er werd hier al gediscussieerd van wat is de beste plaats eigenlijk.
2: Maar dat was vooral de insteek en ik zou de vraag meteen willen opentrekken naar alle fans van het voetbal, dus alle luisteraars.
0: Of niet fans.
2: Ja, nee, maar het is, we zitten met een moeilijke discussie, dus aanstaande zondag spelen onze duiveltjes tegen Iran. Mm-hmm. En we weten dat het warm gaat worden, gaan we straks wel horen. En dus is de vraag, wat is de beste plaats om te kijken?
0: Ja.
2: Is dat binnen? Is dat op een plein? Ik heb zelfs al gezien dat er een bepaalde discotheken, ik denk dat het wel in het meervoud is, dat er wel een aantal zijn. Discotheken die open doen.
0: Discotheken die open doen?
2: Ja, die openen.
0: Die hebben een groot scherm hangen.
2: Juist.
0: Ja. Okay.
2: En dat je dus binnen in een...
0: geairkoelde ruimte.
2: De vraag is, wat is de beste plaats? En ik weet het niet. Ik ben de man van de last minute, maar ik denk dat we nu op voorhand gaan moeten schakelen.
0: Wacht, zondag 32 graden. Maar ja, het is 9 uur 's avonds.
2: Ik weet het.
0: En dan heb ik Louis zinnigs horen zeggen. Mag ook iets gezegd worden. Dus wat zei Louis? Het is zondagavond, 9 uur.
3: Ja, het is zo net geen 30 graden meer. Het zonnetje is aan het ondergaan.
0: Ja.
3: Je ziet een groot scherm. Ja, ik zie het wel voor mij. Ik zie het wel zitten.
0: En
3: een koud pintje vooral.
0: Ah,
3: ja.
2: Ja, maar dan... Ja, dat is juist. Nee, maar dat is goed.
0: Buiten lijkt mij aangenamer. We zijn er niet uit.
2: Nee, we zijn er niet uit.
0: Jullie moeten de knopen doorhakken.
2: Maar tenzij iemand zegt van, kom bij mij thuis zitten, ik heb hier een airco. Voilà. Ik heb geen airco voor
0: alle. Bij mij is voorlopig het plan... Gewoon thuis met 4 ventilatoren rondom mij.
2: Gezellig.
0: Ja, zo'n beetje het opgesloten gevoel.

0: Ja, ja, maar dat hebben we gedaan hoor. Jesse, look at me now.
1: Jeroen en Koen supporteren mee.
0: De vraag is alleen, waar gaan we dat doen? We krijgen al heel wat voorstelletjes. Altijd welkom, schrijft Kyle. Erko bij mij overal. Ah, dat is goed. Bij Atje laat Aaron weten. Ik ken Atje niet, maar goed. Het ziet er wel interessant uit. Bij Atje, groot scherm en pintjes aan een euro. Voilà.
2: Oh, dat is dan ideaal tijdens het overwinningsmoment. Als er dan een goal gemaakt wordt, allee, de vijfde goal van Lukaku, dan zijn er toch altijd mensen die dan met bier willen gooien. Ik wil dat niet aanmoedigen, maar ik vind het wel...
0: Maar ik ga wel toegeven dat ik het zelf doe. Hé, Koen? Je hebt bijna ooit gezegd dat je dat gedaan hebt.
2: Ja, ja. Oké, maar dat is toch plezant. Allee, kom in...
0: Oh, zo plezant.
2: Nee, allee.
0: Voor die mensen rondom jou.
2: Ja, maar wacht eens even. Allee, stel nu dat het... Allee, het is 5-0.
0: En dan plakte van boven tot
2: oké.
0: Over.
2: Ja. Maar stel nu dat Lukaku een wereldgoal zou maken.
0: Ja.
2: En dat is de vijfde doelpunt van de avond. Allee, dan kan... Dat is de... Allee, kom... Snapte?
0: Is dat zo'n humorist zonder het zelf te beseffen, hè, soms? Goed, wat heb ik hier nog? Buiten zal beter zijn, inderdaad, als de avond valt. Het is dan al wat frisser. De warmte kruipt binnen, zoals ze zeggen. Dus de beste optie is buiten, zegt Randy, die tot nu toe een zeer poëtisch bericht heeft gestuurd en eindigt met, want dan kunnen nog het varken uithangen. Dus, maar ik lees gewoon wat er staat, hè, mannen. Aaron heeft de ideale combinatie, heeft hij laten weten.
2: Okay.
0: Je bent ook welkom bij hem thuis. Hij heeft een airco.
2: Ja?
0: En zijn vrouw heeft nachtdienst. Meer moet dat niet zijn.
2: Maar het beste... Nee, ik ging iets zeggen, maar ik ga zwijgen.
0: Pardon?
2: Nee, ik ging iets zeggen, maar ik ga...
0: Oké. Okay. Goed, dan gaan we in de privésector. Jeffrey schrijft, Koen, kan het zijn dat je gisteren met je haar in Ouwegem bent geweest? En zijn haar is geknipt, hè. Ze hebben jou gespot, jong.
2: De mens kan gewoon niet naar de coiffeur gaan.
0: BV-schap. Je moet eraan wennen. Ja. Niks aan te doen. Het is gewoon geknipt.
2: Dank je.
0: Ja, maar jij hebt dat niet gedaan. Ik ben jou niet aan het feliciteren.

0: Het is tijd voor een overdosis girlpower. Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
1: Honestly, I thought we were lucky.
0: Luister deze week naar Wouter. Raad wie de Supergirl is en win tickets voor de exclusieve avant-première van Supergirl in Antwerpen.
1: You cannot give up on me.
0: Top, we make you move.
2: 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
7: Zij de Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
8: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
7: Of dingen, hè? Bougie burgers.
8: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
7: Oké.
8: Waarom neem jij nu nog een burger?
7: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
9: Dat is
10: de Vos Lemmes.
11: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haren omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
13: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
14: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
16: En zo'n grote badeend.
15: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Ja, ik had eigenlijk gehoopt toen we onze warme oproep daarnet deden dat we om onze oren zouden geslagen worden met locaties waar grote schermen dan zijn en dergelijke. Er is toch eentje binnengekomen van Geert. Daar is er, ik vind het een leuke naam, Bar West op de Groenmarkt in Sint-Truiden. En aan de beelden te zien, die natuurlijk AI zijn, voorlopig bij gebrek aan echte. Ziet dat er heel gezellig uit. Heb je de beeld gezien?
1: Ja. Ja. Het is inderdaad geen Sint-Truiden, denk ik.
0: Nee, inderdaad. Jeroen en Koen. Dat zijn wij. En dus nog op zoek naar een goede locatie voor het voetbalzondag. Maar op dit moment zijn ze ook aan het spelen, heb ik begrepen. Hè?
2: Ja, geweldige topaffiche op dit ogenblik. Oostenrijk speelt tegen Jordanië. We zitten daar, misschien even live overschakelen. Ah, ja, we zitten goed. In de zevende...
0: Mogen we dat?
2: We zijn even aan het kijken naar de collega's van Sportza.
0: Ah ja, moet vermelding.
2: Sportza Live. Ja. Kunnen we even...
3: Tuurlijk, de wissel zelfs.
2: Oh.
3: Met ook nog Kevin Danso.
2: Wie? Kevin Jansen? Wat zei hij?
3: Naar de kant.
1: Damsel.
2: Ah, boeiend, hè?
0: Zeker. En zo snel ook die commentaar.
2: En we zitten in de 58ste minuut, beste mensen. Ik zal het al zelf maar doen. Hè.
0: Dat van die auteurs zegt, gaan we toch nog eens herbekijken, denk ik.

0: Jongens, toch?
1: Amai.
0: Oh, stevig. De wereld ging voor jou open. Ja.
2: Nee, maar je denkt altijd zo van, allee, als mensen muziek maken, live zal dat niet te veel zijn. Maar dat was live, dat was nog de moeite.
0: En het was iets.
2: Ja, ja. Allee, ik heb het over de muzikale kwaliteiten, voor alle duidelijkheid. Ja, ja. Maar om geen misverstand uit, was gewoon een madame daar niet van. Maar ik bedoel, muzikaal.
0: Ja, Lush Life.
2: Lush Life, ja, ja.
0: Grootste hit, zeker, hè, van haar. Ik heb nog één uitnodiging, dan gaan we het afsluiten. Okay. Dat van zonder, dat ik niet had geraakt.
2: Nee, nee.
0: Er is hier een adres waar je mag komen.
2: Ah, plezant.
0: Er is airco. Oh. Dus check. Yes. Dus die hitte, geen probleem.
2: Nee.
0: Maar het is niet zeker of je daar naar het voetbal mag kijken.
2: Wat is er zondagavond nog op tv?
0: Er zijn ook mensen dat echt niet interesseert, hè, Koen. Snap je?
2: Ah, dus, misschien de seizoensfinale van thuis.
0: Nee, ze stellen voor een afleveringske van de kampioenen. In de beste omstandigheden. In airco. Maar op dat moment spelen wel de Belgen. Dus dit is het ultieme dilemma voor jou, denk ik. Wil je de kampioenen? Of die andere caféploeg. Sorry, nee, dat heb ik niet gezegd.
2: Pardon?
0: Was een grapje.
2: Oké, ça va.
0: Je humor.
2: Ah, dat is humor. Ah, nee, maar dit is goed dat je het zegt. Ja, nee, maar ça va.

0: kterou zle plock buď, držte ta vlátili.
1: Matt Hawken sampled je in. We zitten in the 90s.
0: Ja.
1: Groove Theory. And okay. Tell me. Nee?
0: Nooit van gehoord.
1: Ah, oké. Okay,
0: volgende. Verkeersinformatie.
2: Ja, tweetal plaatsen waar je momenteel meer dan een kwartier verliest. Richting Brussel op de A12. Een half uur file vanaf Londerzeel Industrie tot Wolvertem. Het komt daar door een ongeval. De rechte rijstrook is er ook versperd. En richting Antwerpen op de E17. 20 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West.
0: En daar in de verte zie ik onze weerman. En hij is al aan het blinken, hoor. Ja, dat is voor zometeen.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alles.

0: bellen.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je

0: bestellen in een Rekenpelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook Rekenpellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op Rekenpel.be.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarde op kia.be.
3: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
4: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
5: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
4: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
6: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit, met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap! Krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Volgens mij zit dit niet toevallig in de playlist.
1: Nee.
0: Summer Life.
1: Ja, Reggie, inderdaad. En Summer Life, dan komen we bij hem terecht. Erwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Jeroen en Koen.
1: Ik zei dan net dat je glundert, want ja, we gaan er echt aan beginnen. Allee, gisteren was al een 10 op 10 eigenlijk. Ik weet niet of je het gehoord hebt in de loop van de uitzending. Ik vond het een 10 op 10 gisteren. Niet te warm, niet te koud, heel aangenaam. Dus in hoeverre kunnen we dat doortrekken naar vandaag en de komende dagen?
2: Een beetje vergelijkbaar met gisteren, vandaag. Ja. De zon krijgt het wel bij momenten moeilijk. Veel wolken waaruit straks hier en daar zelfs een bui ontstaat. Vooral de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen zijn daar deze voormiddag het gevoeligst voor. Maar Jeroen, je hebt een punt, hè. De perfecte temperaturen, niet te warm, niet te koud. Ook vanmiddag halen we zo'n 25 graden.
1: Ja, en dan die druppeltjes, dat zal er niet veel voorstellen, zeker?
2: Niet veel, maar goed, ze zijn er en ik moet ze vermelden. Dus ja, als je vanmorgen nog ergens naartoe moet, misschien een paraplu of een kaweetje bij de hand. Je weet maar nooit.
1: En dan zetten we de oven aan, zeker, hè?
2: Ja, zo is het, hè. Morgen zal het al voor velen te warm worden. Het kwik stijgt tot 30, 31 graden met heel veel zon. Maar mogelijk dat er morgenavond en nacht al een eerste onweersbui tot ontwikkeling komt. Dat tekende gisteren enkele weermodellen in en ze blijven bij hun stelling. Dus ik denk dat er morgenavond hier en daar al donder en bliksem zal opduiken. En dan vrijdag en in het weekend wordt het nog warmer. Vrijdagmiddag 34 graden en dan voel je me al een beetje komen. Daar komt dan zeer zeker gedonder van. En dat onweerachtige, dat blijft er ook zaterdag nog in zitten. Het wordt dan wel iets minder warm, enfin, iets minder heet, want toch nog altijd temperaturen tussen 25 en 30 graden. En ook begin volgende week is het nog warm met 30 graden. Later in de week wordt het dan iets koeler, 3, 24 graden. Maar zo naar het eind van juni toe, het zou me niet verbazen dat we dan opnieuw een opstoot krijgen van 30 graden en meer. Dus ja, die zomer is nu echt wel vertrokken.
0: En dan hopelijk met enkel zon, want ik heb zo...
1: Het is zo precies alle dagen onweerachtig.
0: Ja, ik wil niet moeilijk doen, maar misschien kan jij dat een beetje duiden.
2: Ja, maar het is vrij onstabiel, hè. We hebben nog geen enkele droge dag gehad de afgelopen dagen. Hier en daar is er altijd wel al een bui tot ontwikkeling gekomen. Nu, niet overal natuurlijk en we moeten dat ook niet dramatiseren.
0: Nee, maar ik zou toch een beetje stabiliteit willen als het...
1: Kan dat? Kan ik dat bij deze bestellen?
2: Nee, voorlopig kan dat niet. Iedere dag is er kans op een regen- of onweersbui.
1: Ja, maar meestal zorgt zo'n onweer dan ook voor een verandering. Verandering van het weer. En dat is dan weer niet het geval.
2: Nee. Dat is echt een zomerse setting op de weerkaarten. Die capewaarden, hè, mannen. Die capewaarden liggen hoog, hè.
0: Ja, je hebt dat gisteren gezegd, juist. Maar kijk, de stabiliteit is dat jij er morgen gewoon opnieuw bent.
1: Dat is ook waar.
2: Ah, voilà.
1: Er zijn ook zekerheden in het leven. Dankjewel, Erwin. Tot morgen.
2: Tot

0: Zit je geburen weer al te gluren? Ik wil privacy.
1: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
0: Waar wacht je nog op?
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
3: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love.
4: 11 en 12 juli in Alken.
3: Vinyl Only Sets by Pierre.
4: Fuse.
3: Marco de la Rocca.
4: Iris Menza.
3: Daniel Bovie.
4: DJ Glenn.
3: Sele en more. Tickets en info 12.

0: is weg. De deur gehoord?
1: Ja, ja.
0: Ze moet even gaan nadenken. Ida Carr, let me think about it.
2: Uit een onderzoek blijkt...
0: Ja, ik ga even een onderzoek, een beetje serieus in het programma brengen, want het is hier al chaos geweest vandaag. Ik ga er
1: ja,
0: even...
1: Ja, dat is goed. Nee, ja, we hebben het nodig, ja.
0: Ik haal er even een onderzoek bij, want het is een probleem dat zich de komende dagen met die temperaturen zeker gaat stellen. Ook mensen die er normaal gezien niet veel last van hebben. Maar uit dat onderzoek blijkt dus dat 1 op de 3 Vlamingen moeilijk in slaap valt of in het holst van de nacht wakker wordt. En bij 10% is dat probleem zelfs chronisch. Dagelijks worden 700.000 slaappillen geslikt in ons land. Dat is toch onwaarschijnlijk veel, hè?
1: Ja, en is dat ook iets wat een gewoonte kan worden? Ik bedoel dat je afhankelijk bent van die medicatie?
0: Nou ja, natuurlijk.
1: Verslaving? Ja.
0: Verslavingsfactoren aan. Hè. En dat staat hier ook in dat onderzoek. Dat geldt niet voor iedereen, toegegeven. Omdat we steeds harder werken, maar ook omdat we tot vlak voor het slapen gaan met onze smartphone bezig zijn. Dat zou echt niet gezond zijn. Te veel prikkels en zo, je hersenen gaan dan in overdrive en zo. Je moet proberen te relaxen. Je kent die tips uiteindelijk wel. Maar dus ja, een chronisch slaaptekort hebben wij met z'n allen opgebouwd. We slapen alsmaar minder. De gemiddelde persoon zit nu aan 7,5 uur per nacht. Gemiddeld. Ook mensen die goed slapen, inbegrepen hè, in dat onderzoek. Ik weet niet, heb jij er al iets van gemerkt?
1: Dat ik een onrustige slaper ben of zo. Wel, ik moet zeggen, ik heb afgelopen nacht nog zo'n momentje meegemaakt. Ach, je kan mij zo lezen. Misschien heb je gezien dat ik niet goed wakker was of zo.
0: Nee,
1: dacht je, maar ik ga naar boven. Ah, nee, oké. Nee. Wel, nee. Dus ik ben afgelopen nacht zo plots wakker geworden. En dan denk je van, oh, het is al 5 uur. Ik moest al lang wakker zijn. Ik moest al in mijn auto zitten.
0: En het was nog maar...
1: 11:30.
0: Nee, 11:30.
1: En dat was een zalig gevoel. En ik dacht, niks aan de hand. En dus slecht slapen en dus wakker worden te pas en te onpas, dat heeft ook zijn voordelen. Je hebt dat zalig geluksmomentje dat je denkt van, ik heb nog tijd genoeg.
0: Maar als ik wakker word om... Niet 11:30, maar zo 14:45, ik zeg maar iets. Hè. En dan kan je nog gemakkelijk een paar uurtjes blijven liggen in ons geval. Het probleem is dan, als ik wakker word, word ik wakker. En ik val niet meer in slaap dan.
1: En wat wij ook hebben, luisteraars mogen dat weten, mijn collega.
0: Ja, dat ben ik.
1: Dat is hij.
0: Hallo.
1: En ikzelf, dat ben ik.
0: Dat is hij. Ja,
1: dat ben ik.
0: Kun je er nog volgen?
1: Ja, die hebben tijdens het weekend, meestal op zaterdagochtend, zo wat is het, om 5:30 of zo.
0: We hebben ons momentje op zaterdag. Dan beginnen we aan jou al verteld, nee? Louis. Ja, elke zaterdagmorgen hebben Koen en ik een moment.
1: En dan bellen wij, dan hebben wij al een meeting gehad om 5:30 of zo. Dat is geen probleem.
0: Ja, omdat wij veel te vroeg wakker zijn. En dan, of tegen wie kunnen klappen? Tegen niemand. Want iedereen slaapt al, dus dan praten wij met elkaar. Op zaterdagmorgen is onze moment. Dat is om ter eerste van...
1: En
0: het openingszin is altijd dezelfde.
3: Ga je al wakker?
0: Nee. We hebben 1 openingszin, dat is het teken voor... Ja, en nu gaan we... ik laat het... Wat zou onze openingszin... We spelen een spel vanochtend. Wat zou onze openingszin kunnen zijn? Ja, mag je raden. Het is een leuk spelletje. Hebben we nog een prijs liggen?
1: Een zwembad of een zwemband.
0: Oh ja, gaan we eens aan de rat draaien.
1: Ja, dat is goed.
0: Waarom moeten wij dat niet doen? Dat rat staat hier, we gaan het gewoon doen.
1: Ja.

0: Milky. Just the way you are. Leuk spelletje dat we aan het spelen zijn. Wat zou de magische openingszin zijn? Ochtends, zaterdag, op een moment dat echt heel de wereld nog slaapt. Er zijn gokjes binnengekomen. De een al wat realistischer dan de andere. Want ja, ik begin met die van Dimitri. Goedemorgen, schatje. Is het zeker, zeker niet.
1: Wij ontkennen de feiten.
0: Wat zouden we nog naar elkaar sturen dat het teken is dan om een lange conversatie op gang te brengen? Ben jij ook uit je bed gevallen? Is iets te voor de hand liggend? Dat is het niet.
1: Jelle zegt, ik heb je toch niet wakker gebeld?
0: Ik heb hier ook binnengekregen. Maar, collega, dat is lang geleden. Dat had gekund. Die van Jurgen vind ik ook heel waarschijnlijk, maar is het niet. Och, jij weer. Ja, had gekund.
1: Of gewoon goed geslapen.
0: Ja. Ja.
1: Lijkt me iets te sympathiek, denk ik.
0: Mis je mij al? Kunnen we ook meteen in die categorie catalogeren. Ben je wakker, schat, van hetzelfde? Nee, er is niemand die het juiste antwoord heeft. Dat is zo jammer. Want ja,
1: dat is nu niet zo spectaculair of
0: het,
1: zo, hè?
0: Het rad staat hier, we gaan het niet kunnen gebruiken. Heb jij een gokje? Jij kent ons waarschijnlijk nog iets beter.
2: Ik dacht oprecht dat het was, mis je me al.
0: Ja.
2: Ja, maar het is dus niet dat.
0: Nee. Dan gaan we het verklappen, hè. De magische zin die wij op zaterdagmorgen ergens rond
1: vijf uur half zes.
0: Kom. Is, dat zijn nu toch geen uren meer.
1: Dat is hem. En elke week wisselen we ook af, als dat aan mij is. We zeggen altijd hetzelfde.
0: Altijd hetzelfde, ja.

0: hè?
1: Die, oh ja.
0: Zwoele zomerse sfeer.
1: Eigenlijk is dit de ideale track om te spelen als je in je zwembad zou liggen. Ik vind het spijtig dat we het niet gedaan hebben. Ja. Nee, maar ik zou het leuk gevonden hebben om zo'n zwembad of zwembad
0: te mogen. Helaas, ze komen allemaal met zinnetjes die wij niet uitspreken tegen elkaar. Of op het verkeerde moment. Rachid bijvoorbeeld, die schrijft, zou het kunnen dat het zinnetje is, jij komt vandaag toch niet werken, hoop ik. Dat gaan wij nooit naar elkaar sturen op zaterdag. Ik stuur dat heel de week. maar helaas, hè.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Dit is Top
2: 8 uur geweest.
3: Met deze ochtend een les boekhouden.
2: Ah.
3: Les 1 met Bart van Langenhoven. Dag Bart.
4: Goedemorgen. Vlaams mobiliteitminister Annick de Ridder eist dat de lijn volgend jaar geen verlies maakt. Daarom verdwijnen meer dan 200 buslijnen en vooral het leerlingenvervoer is daarvan dus de dupe. Kwetsbare kinderen uit het bijzonder onderwijs bijvoorbeeld, die kunnen binnenkort niet meer met hun bus meerijden, want die komt hen thuis niet meer ophalen. 1 op de 10 van die buslijnen verdwijnt, maar de lijn benadrukt wel dat die kinderen op school geraken, omdat ze op een andere rit worden ingepland, maar die zal dan veel langer duren, tot meer dan 1,5 uur. En om die reistijd toch wat onder controle te houden, denkt de lijn aan centrale opstapplaatsen. Mensen die het niet zo breed hebben, zijn vaker ziek en krijgen ook moeilijker de juiste zorg. De armste patiënten geven ook 6 keer meer uit aan gezondheidszorg dan de rijkste. Dat staat in een nieuwe studie van de Christelijke Mutualiteit. De maatregelen om die ongelijkheid tegen te gaan, zoals de maximumfactuur bijvoorbeeld, die beschermen onvoldoende. Daarom pleit CM voor wijkgezondheidscentra, waar armere mensen zelf niets moeten betalen voor de consultatie, zoals bij het huisarts. En dat werkt, want in die wijken verdwijnt de ongelijkheid, zegt CM nog. En op het wereldkampioenschap voetbal hebben 3 echte sterren hun visitekaartje afgegeven in hun eerste wedstrijd. Lionel Messi bijvoorbeeld loodste in zijn eentje Argentinië naar een 3-0 zege tegen Algerije. Messi scoorde alle 3 de doelpunten, een hattrick dus. En daarmee is de Argentijn mede topschutter aller tijden op WK's. Samen met de legendarische Duitser Miroslav Klose. En de Noor Erling Haaland lag dan weer met 2 doelpunten aan de basis van de 1-4 zege van Noorwegen tegen Irak. En Kylian Mbappé trok Frankrijk over de streep met 2 goals na een zwakke eerste helft van de Fransen. Goed voor 3-1 winst tegen Senegal toch. Eerst bewolkt, na de middag meer opklaringen. 23 graden aan zee tot 26 elders. Morgen schijnt de zon volop en genieten we van stralend zomerweer. Maxima van 25 graden aan zee tot 31 in het centrum. En vrijdag opnieuw veel zon en tot 35 graden. Aan zee kan je een beetje afkoelen. Daar is het maar 30 graden.
2: Amai. Allen daarheen. Maar nu nog niet, want dan ontstaan er files natuurlijk.
5: Ja, vooral file rijden richting Brussel. Op dit moment op de A12 verlies je 25 minuten vanaf Londerzeel, Industrie tot Wolvertem. Op de E19 20 minuten tussen Zemst en Machelen. Op de E429 dan 20 minuten ook vanaf Tubeke. Op de E40 een kwartier tussen Heverlee en Sint-Steven-Zwoluwe. En op de binnenring rond Brussel ook een kwartier tussen Expo en Machelen. Richting Antwerpen ook een plaats waar je meer dan een kwartier verliest, als op de E17 20 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen. West.
2: Het is 8:04. En dan zeggen wij in koor, dat zijn nu toch geen uren meer.
6: Jeroen en Koen.
7: Die is blij dat hij nog leeft. En nu moet jij zeggen, ik ben ook blij dat jij nog leeft.
2: Ik ben heel blij. Waarom ben ik blij?
7: Ik heb gisteren iets meegemaakt.
2: Ah. Oh, er komt nog een heldhaftig verhaal, jongens. Blij dat je er zelf al mee lacht. Stop.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. This heart is bleeding. Ja, die twee samen, dat I love this feeling. Moet wel een dikke hit opleveren. En dat gaat het waarschijnlijk ook doen met deze Repeated. Ja, jij hebt het daarnet in de introductie goed gehoord. We krijgen een waar gebeurd, heldhaftig verhaal van... Oh ja, de computer gelooft het zelf ook niet, maar het is wel degelijk waar. Mijn collega, dat is hij.
1: Ja, ja, dat ben ik.
0: In een heldhaftige rol. Ik weet het, het klinkt heel onwaarschijnlijk, maar we gaan nu het ware relaas horen.
1: Daarom dat ik het verhaal ook even wil delen met jullie. Mm-hmm. Dus gisteren, beste mensen, was ik geselecteerd om deel te nemen aan een sessie introductie kleine blusmiddelen.
0: Dat moeten we nu toch eens even uitleggen.
1: Dat klinkt al spectaculair, hè? Dus het bedrijf heeft mij, Koen van der Sloten, dat ben ik.
0: Dit bedrijf?
1: Hallo, ja, ja. Okay. Uitgekozen,
0: ja,
1: om dus een sessie te doen, kleine blusmiddelen. En dus...
0: Kleine blusmiddelen.
1: Wel ja, ja, ja. Wel, ja, een brandblusser, gelijk dat me zeggen.
0: Ja, ja, ja, ja, maar dat klinkt niet zo indrukwekkend.
1: Juist.
0: Ja.
1: En je hebt er ook verschillende. Je hebt er met poeder, je hebt er met schuim, je hebt ook zo'n CO2-ding en zo. Ja, ja, ja. En goed, er zijn heel veel mogelijkheden. En dus gisteren...
0: En jij moest lijf en leden opofferen.
1: En wel, ja, ja, ja. En dus, ik zal de hele initiatie niet uitleggen, maar het hoogtepunt was wel dat ik een brandend gebouw ben binnengegaan.
0: Amai. Dus hebben eerst een huis in brand gestoken om jou daar te laten binnengaan?
1: Zo kan je het doen. Ja, ja, ja, en wel, ja, okay, en wel, ja, en wel, ja, ja. Ja, ja, maar goed, gekaderd en zo. Hè, zaten, allez,
2: dus,
0: ze hebben er een kader rondgehangen.
1: Ja, en dan? En dus zei de initiatieman tegen mij van kom.
0: Initiatieman?
1: Ja, dan zei die man tegen mij, Koen, nu is het uw moment. Ja, jij mag binnen. En dus dat pinnetje
0: eruit. En daar ging hij dan.
1: Ja, ja, daar ging hij.
0: Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Eigen schit in uw broek natuurlijk. Want ja, we hebben het hier wel degelijk over een brandend gebouw.
1: Ik was wel een beetje bang. Maar goed, ik ben de brand te lijf gegaan. Ik heb gespoten. Ik ben blijven spuiten.
0: Amai.
1: En voilà, de brand is geblust.
0: Ja.
1: En ik ging als een held naar buiten.
0: Onder luid applaus, zoals u kon horen.
1: En dat
0: dit waren live opnames.
1: Ja, dat was het. Ik was een heel klein
0: maar
1: beetje...
0: Maar krijg ik nu het ware verhaal te horen?
1: Nee, dat was
0: toch een scheet in een fles?
1: Nee, dat was helemaal geen scheet in een fles.
0: Was jij erbij?
2: Ik heb wel de brandweer gehoord plots op een gegeven moment.
1: Ja. Dus. En dus, maar wacht, dus eigenlijk... Allee, dus
0: maar je komt toch geen ol van?
1: Maar
0: was dat brandend gebouw dan?
1: Wel, dat stond op de parking.
0: Het gebrandend gebouw stond op de parking.
1: Ja, dat was
0: we noemen het ook een auto.
1: Nee, dat was een simulatie. Dat was een, dat was een soort nagebouwd huisje.
0: Enfin, lang verhaal kort. We kunnen allemaal met opgelucht ademhalen. Want als er iets gebeurt, weet jij nu wat te doen.
1: Ja, maar dat is net de clue van het verhaal. Hè?
0: Ja.
1: Dus stel dat er ooit brand uitbreekt, dan gaan jullie allemaal denken, ja, die van der Sloten weet wat hij moet doen. Hè? Dus jullie leven ligt in mijn handen.
0: Oh, amai. Ja. En dan juist een dag congé natuurlijk. Sowieso.
1: Ja, ja.
0: Sowieso.
1: Ja, ja.
0: En ik ben al weg. Maar ja, dat is ook niet zo

0: Voilà, ik hoop dat jullie even hard genoten hebben van dit verhaal als ik. Want het was voor mij ook een nieuw verhaal. Waarom organiseren ze die plezante dingen hier altijd als ik er niet ben? Van der Sloten in een brand thuis duwen. Dus, daar wil ik bij zijn.
1: Ja, dat snap ik, ja.
0: Domme toch? Is dat niet mogelijk? Jeroen en Koen. Maar goed, de praktijk is dus dat er iemand uit het bedrijf werd afgevaardigd om kennis te maken met die cursus. Het is een soort cursus, volledig gemonitord door de brandweer en wat weet ik allemaal. En dus het verhaal
1: kleine
0: is nu...
1: blusmiddelen.
0: Ja. Kleine blusmiddelen heette de cursus, voilà. En dus als er in de toekomst iets gebeurt, dan moeten wij allemaal, God beware ons, rekenen op Koen van der Sloten. Ik roep hem niet veel aan, die en daarboven, maar in dit geval met graagte.
1: Wat ik dan ook nog gedaan heb, een kleine zijactiviteit, was een huiselijke situatie die we misschien allemaal, dus dit kan wel interessant zijn.
0: Komt er nog een heldhaftig verhaal of wat?
1: Maar ja, nee, dit is gewoon huistuin en keuken. Want effectief, het speelde zich af in de keuken. Ja. Allee, in de nagebouwde keuken. En daar stond dus iets wat we allemaal meemaken. Wij iets minder. Als je aan het koken bent, zo'n pot op het vuur, die dan plots vuur vatte. Ja. En dan moest ik met het blusdeken over de pot.
0: Ja, ja, het blusdeken. Ja.
1: Iets wat... ik wil nu geen reclame maken voor het blusdeken, maar blusdeken is iets wat je best
0: ik
1: in huis...
0: Ik heb er één thuis, hoor.
1: Is het echt?
0: Ja, ja, ik heb dat ooit al eens gehad met een wokpan. Dat was een steekvlamvriend. Alokus.
1: Maar dus als je met een blusdeken over zo'n pot gaat, is het eigenlijk...
0: Het is gedaan dan.
1: Het is gedaan.
0: Ja, ja, ja.
1: En dus geen water over beginnen kappen of van alles beginnen...
0: Hier, de grote specialist. Hij heeft handje in handje met drie brandweermannen aan een keer een huis mogen. Die stonden al klaar om alles. Als het in het echt gebeurt, hè, de eerste die gaat lopen, kan ik u zeggen wie dat is? Dan moet er niet op rekenen.
1: Nee, nee.
0: Ah, je weet het zelf.
1: Ja, ja.
0: Dat is toch erger eigenlijk.

0: vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel. Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen.
4: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
5: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
4: Dus we groeien.
5: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
4: Dan is dit jouw moment.
5: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.
6: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
7: Midas, je kan altijd vooruit.
8: Dit is Top! We make a move! New truck, big

0: Kane Brown and Marshmallow. If you know what I mean.
1: Uit een onderzoek blijkt
0: dat elk bedrijf dus een personeelslid in dienst heeft dat verantwoordelijk is voor de veiligheid. En sinds gisteren ben jij dat dus.
2: We maken allemaal fouten in het leven, met onze baas, ongetwijfeld.
0: Voor degenen die dat gemist hebben daarnet, Koen, die heeft een cursus. Wacht, heet dat een naam?
2: Kleine blusmiddelen.
0: Kleine blusmiddelen gevolgd. Dus mochten er zich calamiteiten voordoen, dan is er één man waar wij vanaf nu moeten oprekenen.
2: Ik ben wel nog aan het wachten op mijn diploma.
3: Hoi.
2: Want ze komen meestal na zo'n opleiding met een diploma.
0: Mm-hmm. Dus waarom heb je het nog niet gekregen?
2: Wel, ja, ik weet het. Ja, ik ben nog aan het wachten. Dus dat is toch wel iets wat ik
0: zal
2: wil.
0: Een goede reden hebben.
2: Ah, ja,
0: maar je hebt daarnet een daarom moet ik even over beginnen. Want het heeft ook nut gehad. We kunnen er nu mee lachen en alles. Maar hij heeft dus wel iets geleerd, hè. Want Wouter kwam daarnet af met een stelling. Brandteken of hoe heet het? Brandteken. Dat kan toch ook gewoon met een natte dweil? Nee. Luister maar een keer goed, Wouter, wat Koen daarover te vertellen heeft.
2: En wel met een natte dweil, ik zou dat niet doen.
0: Nee.
2: Want dan ben je toch nog altijd bezig met een... Ja, ik was even naar het toilet toen dat hij een uitleg.
0: Nee. Voelt iedereen zich fijn?
3: Nee. Ja, okay.
2: Maar dat is nooit goed, want dan zit je met elektrische apparaten meestal en zo.
0: In ons geval zeker, dus
2: ik zou dat niet doen. Dus een deken is toch altijd veiliger. Maar stel dat je dan toch wil overgaan met waterblussen, is het altijd handig om de zekeringskast even te gaan bekijken en de differentieel uit te zetten.
0: Ja, maar ik heb altijd geleerd, als je friteus in brand schiet en zo, water is het slechtste wat je kan doen. Want dan ga je dus de steekvlam dan metershoog maken. Dus het brandteken.
2: Het brandteken.
0: En trouwens, natte dweilen hebben we hier genoeg. Dus wat dat betreft... Oei, dat was een grapje, hè, man. Iedereen voelt zich hier direct aangesproken, heb ik het gevoel.
2: Oh,

0: Zeg, en is uw haar dan in brand gevlogen gisteren? Want...
1: zeg, mannekes, kunnen we het over iets anders hebben, alsjeblieft? Ja.
0: Dat is goed, want daarnet hadden we het over...
2: Uit een onderzoek blijkt...
0: dat 1 op 3 Vlamingen moeilijk in slaap valt. En we hebben niet echt oplossingen gehoord, hè? Want ik wil de mensen helpen. Ja, dat is toch zo? Dus moesten er mensen zijn die tips hebben om makkelijker in slaap te vallen en te blijven slapen? Want dat is dus een probleem, blijkt uit onderzoek, dat dus ook heel hard speelt. Mensen vallen misschien wel in slaap, maar worden veel te vroeg wakker en kunnen dan niet meer in slaap. Als dat iemand tips voor heeft, laat ze maar komen. En ik weet dat dat allemaal natuurlijk niet helpt als je op de radio dingen hoort als Koen van der Sloten is hier verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Ik zou ook niet meer gerust slapen. Maar goed, allee, desondanks dat, ik wil graag richting een oplossing gaan.
1: Ja, soms beluister ik zo van die filmpjes.
0: Soms beluister je filmpjes?
1: Wel, nee, zo voor het slapen.
0: Of je kijkt naar wat muziek?
1: Nee, voor het slapen. Okay. Voor het slapen gaan.
0: Ah, dit. Ah, ja.
3: Mijn naam.
0: Wie?
3: Is Loes.
0: Ah, Loes.
1: Loesje. En met Loesje ga ik slapen.
4: Kan je wel Loesje slapen?
1: Nee, maar dat is zo...
3: Zorg dat je comfortabel bent.
1: Ja, maar ik ben comfortabel, Loesje.
4: En dan slapen dan.
3: Als je even niet weet hoe je het beste kunt gaan liggen op dit moment.
4: Loesje.
3: Kies er dan voor om op je rug te gaan liggen.
4: Ja, maar ik lig al.
3: Je handen, iets van je heupen.
4: Ja.
3: Handpalmen naar boven.
0: Oh, wat naar boven?
3: En je voeten iets van elkaar.
4: Ja.
0: Voeten iets van elkaar. Ja, jij ook dan, hè, Loesje. Kom.

0: zo ben ik nooit alleen.
1: Ik krijg er wel een sola van, maar ja. Wat kan het u nog schelen? Met zo'n loesje in de buurt? Henri Pierwel.
0: Ja, ik was al aan het twijfelen om het Instagram official te maken. Heeft een

0: relatie met Loesje.
1: Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje?
2: Ah, dat ken je dat liedje
1: niet? Ah, ik ga ik zoeken voor jou.
3: Nee.
1: Ja. Voor op uw trouw, hè, maat? Met uw AI-bot.
0: Loesje.
1: Loeser, ja, zeker. Allee, verkeersinformatie.
2: Drie plaatsen momenteel waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Brussel, problemen nog steeds op de A12. Er is een ongeval gebeurd, daardoor je een half uur verliest vanaf Londerzeel Industrie. De rechterrijstrook is er ook versperd. Verder richting Brussel op de E19, 20 minuten tussen Zemst en Machelen. En op de bindering ook 20 minuten file rijden tussen Expo en Machelen.
1: Daar gaan we dan.
0: Oh nee. Is dat?
1: Denk het. Het is heel oud.
0: Mai.
1: Dat jij dat kent,
2: ja, ja. Wie? Klassieker.
1: En Loesje had een zaak, hè, geloof ik.
2: Ja, bij de buren of zo ook iets.
1: Wacht, hè. Gaan we dan ook beginnen zingen, mannen?
0: Ja, nu. Want,
1: ja,
0: ah, nee.
1: De tijd is beperkt.
2: Ja.
1: Wacht, het komt. De heel lange intro, wacht, ik spoel even door.
2: Ja, spoel even door.
4: Loesje is het meisje van de drummer van de band.
1: Ah, het is lief van de drummer van de band. Afblijven dus. Cool, foei.
5: Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
8: We love you, Belgium!
7: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
9: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
10: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
12: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
13: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
12: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het Schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
11: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: Donna and Sabrina Carpenter.
1: I got something I want to talk about.
2: Oh ja. Ze klinkt een beetje als Loesje, vind ik.
0: Ja. Nee. Voor degenen die het zouden gemist hebben, Koen wordt gaat elke avond slapen met Loes. En Loes is een... Wat is Loes eigenlijk?
2: Loes...
0: Is toch een computerstemmetje? Nee?
2: Nee.
0: Ik of is een bestaande persoon?
2: Ja, ik en Loes liggen elke avond samen in bedje.
0: Is het jouw tante, bijvoorbeeld?
2: Hoe bedoel je mijn tante?
0: Dat zou toch kunnen? Nee?
2: Nee.
0: Oké, dan.
2: Oh, nee.
0: Er zijn bronnen die mij zeggen...
3: De poes heeft weer gedronken.
2: Waar, nee?
0: Ja.
3: De poes is weer beschonken.
0: En niet zomaar een poes, de waarheid komt aan het licht.
3: De poes is weer zat.
0: Ja.
3: Ze heeft in plaats van melk de jeneverfles gejat. Ze heeft in plaats van melk de jeneverfles.
2: Maar dat jij dit kent, hoor.
0: Wacht even. Ga komen. Man, daar is ze dan. Ja. Voilà. De waarheid heeft zijn rechten.
2: Die is
0: maar het is geen familie.
2: Nee, het is geen familie.
0: Maar als ik hoor jullie met elkaar omgaan, gaat dat wel ervan komen.
2: Maar we hebben een innige band.
0: Dat is duidelijk. Amai.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Toroud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten.

0: op. We beseffen het zelf. Het is iets te chaotisch geweest vandaag. En daarom gaan we snel terug over naar een vaste waarde van het programma. Het is zodanig een vaste waarde in het programma dat het keilang geleden is dat we het gedaan hebben.
1: De geschiedenis van vandaag.
0: De geschiedenis van vandaag met straks ook Alcazar en Crying at the Discotheek.
2: Ja, die komt er nog aan.
0: Ja, ja, geen paniek. Wat moeten we onthouden van 17 juni? Op 17 juni 1885 kwam het vrijheidsbeeld aan, nu we dan toch allemaal naar Amerika aan het kijken zijn, kwam het aan in de haven van New York. Want ik heb mij ooit laten vertellen, dat was een cadeauken, hè? Dat was een cadeauken voor de Amerikanen van de Fransen.
3: Van Frankrijk, dacht ik ook. Hè?
0: Dus op die dag was het uit met de vrijheid van het vrijheidsbeeld. Want ja, dat moest dan op een vaste plaats staan, daar aan de baai van New York, de Hudson River enzovoort.
2: Bijna 100 meter hoog, gigantisch.
0: Ik ben er ooit in geweest. Speciaal, hè?
2: Ja, ja. En hoog waarschijnlijk.
0: Ja, ook. Dus en beleefd. Toen mocht dat nog, dat was voor 9-11. En dan mocht je nog in het vrijheidsbeeld. Dat was zo'n wenteltrap helemaal tot boven. Zeer indrukwekkend. Goed, dat even buiten beschouwing. 17 juni 1994. Ik herinner mij dat nog. Alle uitzendingen op de Amerikaanse televisie werden onderbroken. Wij kregen dat dan 's avonds in het nieuws te zien. Voor een wilde achtervolging van de politie op O.J. Simpson. O.J. Simpson werd achtervolgd door de politie. Die wou maar niet stoppen. En ja, iedereen kon het live volgen. Hij werd namelijk verdacht van moord op zijn ex-vrouw en een vriend van haar. En dat was shocking, want O.J. Simpson, dat was een held.
2: Ja?
0: Ja, toch als je filmliefhebber was. Die speelde ook mee in The Naked Gun. En dat was alleen, dat leek zo'n toffe en lachen. En die werd dan beschuldigd van moord en zo. Kon daar niet bij.
2: Dat is ook typisch Amerikaans, dat zo van die achtervolgingen worden uitgezonden bij ons.
0: Maar ik denk dat dat een van de eerste spectaculairste was, toch wel in het rijtje. En tenslotte. Ja. Op 17 juni 1944 werd dit land, waarvan je nu het nationale anthem hoort, een land. In 1944 dus. Het werd onafhankelijk van de andere Scandinavische landen en kwam dus in een onafhankelijke status terecht, we zullen het zo noemen.
2: Ja, maar ik kan niet meteen thuis brengen eigenlijk.
0: En ik heb het natuurlijk bovengehaald omdat het zo warm weer wordt en daarom dacht, ja, dan moeten we daar eens even aandacht aan besteden, dat kan eens deugd doen. We vieren vandaag namelijk, en zij zelf nog het meest, want het is daar feestdag, nationale feestdag, van IJsland.
2: Ah,
0: ja. Lekker temperatuur, snapt. En nu Alcazar, via Tassin aankomen, zeg. Crying at the disco.

0: plaatje dat verrassend vrolijk klinkt.
1: Winnen in de discotheek.
0: Tot nu. Dat is op een of andere manier toch weer plots wat minder. Elke zaak. Crying. Ja, ja. Ja, zeg het vooral zelf. Dat is een goed idee. Dankjewel. Goed, dames en heren. We waren op zoek naar tips om toch goed te kunnen slapen. Want uit dat onderzoek waar we het eerder in de uitzending over gehad hebben, bleek dus dat wij Vlamingen de kampioen zijn in slecht slapen. Elke dag worden hier 700.000 slaappillen geslikt. Laten we hopen door 700.000 verschillende mensen, want anders wordt het heel dramatisch natuurlijk. Ik heb goed nieuws wat dat betreft, want Nikki heeft een goede tip even laten weten. Ze doet dat met regen- en onweersgeluiden. Die zijn heel makkelijk te vinden op YouTube. En dat zijn dan zo van die YouTube... ja, filmpjes kunnen dat niet noemen. Dat zijn geluids...
2: van een dag.
0: Ja, ja.
2: Allee, dat je kunt er een dag naar luisteren.
0: Je kunt er heel de nacht laten doorlopen. Ja. En geen twee keer dezelfde donder horen. Ja, dat is allemaal geen probleem. En dus wat dat betreft, je kan zelfs besparen op je internetverbinding. Want de komende dagen ga je gewoon het raam moeten openzetten. Dan komen ze gewoon live tot jou.

0: Mijn excuses.
1: Nee, dat is oké. Okay. Ja.
0: Dit is Zalf. Dat moest toch. Gelukkig is er vier op een rij straks.
2: Maak er acht van vandaag.

0: Lost Frequencies en Live It All. Goedemorgen allemaal, welkom in het laatste deel. Ondertussen met toch nog een beetje...
1: Nieuws van de dag.
0: Nieuws van de dag, want wat hebben we vandaag ook op de voorpagina van de krant gelezen? Dat langdurig zieken, dus nu is dat niet het geval veronderstel ik dan, aangezien dat hier staat. Dus langdurig zieken zullen binnenkort elk jaar naar de dokter moeten gaan om geëvalueerd te worden, om dan eventueel een nieuw test voor arbeidsongeschiktheid te krijgen. En dat zullen zo'n, dat verwachten de mutualiteiten, zo'n 218.000 dossiers zijn. De moeite, het gaat druk worden bij een dokter.
2: Langs de andere kant, ja, het is toch goed dat je af en toe nog eens gecheckt wordt, ook gezondheidsmatig, om te checken, we moeten dat toch een beetje opvolgen. En ook administratief, als je misschien genezen bent, alleen we gaan er toch niet vanuit dat mensen hele leven ziek zijn, dat kan toch ook niet de bedoeling zijn?
0: Nee, je hebt volledig gelijk. Nu, anderzijds is het natuurlijk zo, als je in dat geval zit en je gaat gewoon niet, dat is het ultieme bewijs dat je nog altijd ziek bent.
3: Ja,
0: een dokter ben ik ook niet geraakt.
3: Ah ja,
0: dat zou toch logisch zijn, niet?

0: Ja, over dat nieuws van de langdurig zieke Kimberly merkt op. Er zitten natuurlijk ook mensen bij die echt ziek zijn. Uiteraard, Kimberly. Maar ze heeft ook al verhalen gehoord van controleartsen die dan mensen weer aan het werk wil zetten die eigenlijk echt niet kunnen. Dus dat kan ook niet de bedoeling zijn. Dat de hele materie een keer goed moet bekeken worden, dat is wel duidelijk.
1: Ja, en geval per geval zal dat nodig zijn. Ja, je kan niet zeggen, want het zit zo of het zit zo. Hè, dus,
0: daar valt geen lijn in te trekken.
2: Jeroen en Koen.
0: Goed, beste vrienden, je hoorde hier net, daar moet ik toch nog even op terugkomen hoor, een liedje, zoals je hoorde, helemaal instrumentaal, werd niet in gezongen, dus we weten ook niet hoe het moeten uitspreken. Dat is het probleem natuurlijk met instrumentale liedjes. Dan hoor je de titel ook niet, maar die staat hier wel en wij moeten die dus nu afkondigen. De titel is namelijk, het wordt zo geschreven, Shinjuku. Maar dat gaat niet zijn, hè.
1: Maar is het Japans of...
0: geen idee.
1: Ik zat
0: Frankie Rizzardo was dat. Shinjuku dan? Shinjuku. Lijkt mij... Ja. Shinjuku?
3: Shinjuku.
0: Ah, Shinjuku. Welke tongval is dit? Japans?
1: Ja, maar het lijkt alsof dit Engels is, maar dat kan toch niet?
0: Nee, laat nog eens horen.
1: Ja, dit... Wacht, hè.
3: Shinjuku.
1: Maar ik zal het eens in het Chinees zetten, wacht.
0: Het lijkt mij Japans, hè.
3: Shinjuku.
0: Maar ja, goed, dan gaan we het voorover.

0: overdosis girl power. Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
1: Honestly, I thought we were lucky.
0: Luister deze week naar Wouter. Raad wie de Supergirl is en win tickets voor de exclusieve avant-première van Supergirl in Antwerpen.
1: You cannot give up on me.
0: Top. We make you move.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series binge.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vinden vrouwen dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een pak plezier.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
8: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
9: Bon, de Nico komt niet.
8: Zij die het vergeten.
9: Els, waar zei jij?
8: En zij die vergeten te annuleren.
9: Zeg, iemand een dom gehoord?
8: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
9: Ah, zalig.
8: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
14: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
15: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
16: En zo'n grote badeend.
15: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
0: Top! We make you de vier op een rij.
2: De midweekse aflevering. Vier platen dat we eindelijk ons klep is gaan houden. Hip hip hoera. De Funkers zijn daarbij met Rock Your Body.
17: En Bob Sinclair met Kaisha en I Can't Wait.
2: Heel veel samenwerking, want ook Jessie J en Ariana Grande zijn erbij met Bang Bang.
17: En we beginnen met
2: Tromgeroffel. James Hype en zijn drums samen met Kim Butgrass.

0: Die mensen die weten wat ze er precies mee bedoelen, maar er ons van alles bij voorstellen.
1: Ja, het is ook zo dat er een aantal versies van deze track bestonden.
0: Ja, je had, die iets duidelijker waren ook.
1: Ja, ja, je had deze en dit is een beetje de beleefde Rock Your Body, maar je had ook...
0: Ja, de loose versie, maar goed. Daar gaan we nu niet meer over beginnen. Hè. De Funkers waren dat aan het einde van 4 op een rij. Dat wil dus zeggen dat we nog eens naar de weg gaan.
2: Ja, het is nog altijd rustig onderweg. Eén plaats waar je wel meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de ring rond Antwerpen richting Nederland. Tiental minuten file daar tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
5: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de 3 unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.

0: Zou wel eens kunnen de komende dagen. Je weet nooit wat de warmte met een mens kan doen. Loco Loco. Gordo met Renier Zonneveld.
1: Loco Loco. Valt zeker over de verwachtingen te zeggen, maar laat ons toch vooral beginnen met vandaag, want we waren er net even buiten. En het is licht aan druppelen hier ter hoogte van ons hoofdkwartier. Dat hadden we nu toch niet zien aankomen. Niettegenstaande gisteren prachtige dag gehad en het goede nieuws is dat vandaag...
2: Een beetje vergelijkbaar met gisteren vandaag. De zon krijgt het wel bij momenten moeilijk. Veel wolken waaruit straks hier en daar zelfs een bui ontstaat. Vooral de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen zijn daar deze voormiddag het gevoeligst voor. Maar Jeroen, je hebt een punt. Hè. De perfecte temperaturen, niet te warm, niet te koud. Ook vanmiddag halen we zo'n 25 graden.
1: Perfect, dankjewel Erwin.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
3: Amai, daar regent hier binnen.
4: Oh, zwaansnanny.
3: Jawel, er staan een niemer in de living.
4: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
3: Dakmeester?
4: Ja.
3: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
4: Dakmeester.
3: Zwaansnanny, hé. Hey.

0: ondertussen al 2 jaar oud, maar blijft een plezante muziekje toch? Rosé en Bruno Mars en Meet Me at the... Dat zou wel zijn. Ik heb er nog eentje.
1: Het nieuws van de dag.
0: Dat is geen goed nieuws voor het nieuws. Want 1 op 5 Vlamingen, of toch bijna, 18% zegt helemaal geen interesse te hebben in het nieuws. Dat is veel, hè? 18%? Mensen die dus zeggen, ik volg niks, ik kijk niet naar het nieuws, ik luister niet naar het nieuws. Als het over het nieuws gaat, dan ben ik weg. Maar het heeft ook te maken met de aandacht. Dus er zijn andere dingen die de aandacht opslokken van mensen.
2: Ah, oké. Zoals?
0: De sociale media en fear of missing out bij iets als Netflix, om maar iets te noemen. Dus dat moeten we allemaal zien. En dus als er nieuwsuitzendingen zijn op televisie, bijna 1 op 5 Vlamingen laat het volledig aan zich voorbij gaan. Straf.
2: Ja, je kan dat wel hebben, hè, zo in tijden van oorlog, dat je bepaalde dingen niet wil zien of horen, omdat je denkt van, we kennen de situatie en het is niet om vrolijk van te worden. En dan wil dan kijk je soms een beetje weg, denk ik, om jezelf misschien te beschermen.
0: Het vertrouwen in nieuws is de laatste jaren serieus afgenomen met dit cijfer. 18%, dus ik herhaal het nog eens. En 10 jaar geleden was dat 4%. Dus als dat zo doorgaat, dan hebben we binnenkort gewoon geen nieuws meer, omdat er niemand meer luistert of kijkt.
2: Maar wat wordt er dan nog gezegd aan het koffiemachine? Want dat is toch ook een gewoonte dat je zo van die dingetjes, zo van die fedivers die je dan gezien hebt in het nieuws of zo. Of
0: ja, we kunnen er niet over meepraten, want wij volgen het nieuws nu eenmaal wel. Maar ik zat mij wel de bedenking te maken, als jij ooit in het nieuws zou komen, Koen, dan zou je dat toch willen weten.
2: Ah ja, ja, ja.
0: En dus 18% van de Vlamingen zit nu in het nieuws en ze gaan het nooit weten.

0: Iedereen voelt zich welkom. This is the place where you belong. Voor 2K voetbal. Alle landen, tenminste United, zoals dat dan heet. Dat is het idee bij Shakira en Burna Boy. En Dai Dai. Nee. We've lost absoluut niet dancing. Want zometeen om 10 uur gaat hij weer van start. De Top Summer Beat 1000.
1: Ja, je kan die een hele dag lang volgen. En dan zal er ook een spelletje worden gespeeld, namelijk zwembad of zwemband.
0: Ja, er zijn prijzen te winnen. Dus je moet het niet alleen doen voor de zomerse muziek, ondanks de luttele druppels op dit moment. We laten ons niet van ons stuk brengen. We gaan gewoon keihard vanaf 10 uur.

0: Dit is Top.
1: Goedemorgen, het is 10 uur, tijd voor de Top Headlines en die krijg je van Bart. Een goedemorgen, Bart.
2: Goedemorgen. Burgemeesters, schepen- en OCMW-voorzitters mogen vanaf volgende maand niet meer flexijobben. De RSZ past daarvoor de regels aan, want als je een flexijob wil doen, moet je minstens 4/5 werken in dienst van een werkgever en ook het statuut hebben van werknemer. En dat was voor burgemeesters, schepen- en OCMW-voorzitters niet het geval. Ook al telden ze wel mee in de sociale aangifte via een speciale code, maar de RSZ geeft nu toe dat die regeling juridisch nooit correct was. Steden en gemeenten vinden het een spijtige beslissing, omdat het mensen demotiveert om nog in de lokale politiek te stappen. Zo'n 10 Vlaamse loodsen willen een eigen privédienst opstarten, omdat ze niet willen werken onder de nieuwe pensioenhervorming en de slechtere sociale voorwaarden voor ambtenaren. Beslissing verrast de meeste mensen wel, omdat loodsen het afgelopen jaar een cruciale rol speelden bij de sociale acties in onze havens, die economische schade veroorzaakte omdat schepen lang moesten wachten voor ze de havens mochten binnenvaren. De nieuwe loodsdienst zou volgend jaar starten en 20% van de scheepvaart op de Schelde willen bedienen. En ooit was ons land wereldkampioen op vlak van bier en alle soorten die je bij ons kon drinken. Maar dat is verleden tijd, want vorig jaar daalde het bierverbruik opnieuw tot amper 100.000 hectoliter. Dat zijn toch 40 miljoen pinten minder dan in 2024. Daarmee zakt België steeds verder weg in de wereldwijde ranking van bierdrinkende landen. Tsjechië staat nu op de eerste plaats, waar ze bijna 150 liter bier per inwoner drinken. Per jaar wel te verstaan. Litouwen staat op 2 met iets meer dan 110 liter en Oostenrijk op 3 met 105 liter. Ons land, België dus, staat pas 33ste op die bierlijst met 57 liter per inwoner per jaar. Vanmiddag brede opklaringen bij 23 graden aan zee tot 26 graden elders. Morgen schijnt de zon volop en maximaal tot 31 graden. Vrijdag opnieuw heerlijk zonnig zomerweer bij 30 tot 35 graden. En ook in het weekend domineert die zon. Enkel in de late namiddag of 's avonds kan het stevig onweren. Maximaal dit weekend rond 32, 33 graden.
1: Er is nog één plek op onze Vlaamse snelwegen waar je meer dan 5 minuten kwijt bent. Op de Antwerpse ring richting Nederland is dat 9 minuten bijtellen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 5 minuten.
3: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
1: We gaan verder met de Summer Beat 1000. We waren gebleven bij nummer 800 en die is voor Robert Abigail met Cuba.

Fisher en Jennifer Lopez met Waiting for Tonight op nummer 799. Je luistert naar de Summer Beat 1000. Vandaag krijgen we temperaturen tot 26 graden. Maar als ik hier naar buiten kijk, ja, dan lijkt het niet zo te zijn. Het is hier zelf aan het regenen. Morgen en vrijdag wel het echte hoogtepunt. Tot wel de 34 graden krijgen we dan volgens mijn weerapp. En het gaat dus heel heet worden de komende dagen. En daarom geef ik nog voor 1 uur nog een zwembad of een zwemband weg. Gewoon bommetje sturen in de Top Radio B-app als je een plons hoort. Enkel en alleen als je een plons hoort. Dat is de bedoeling. Het gaat niet alleen warm worden buiten, ook hier in de lijst met zometeen op 797 Roger Sanchez en Lost. Maar eerst gaan we fluiten. Lang geleden, deze flute van New World Sound op 798 in de lijst.

0: Roger Sanchez met Lost op 797. En ik ben zelf ook een beetje lost of verloren de laatste dagen. En het heeft allemaal te maken met het WK. Er zijn zoveel wedstrijden dat ik het overzicht wel soms kwijt ben. En deze nacht, ja, dan was het tijd voor de GOAT. Ja. Niet die GOAT, ik heb het wel over de greatest of all time. Die heeft gespeeld met Argentinië, Lionel Messi. 3 keer heeft hij gescoord deze nacht, een hat-trick. En daarmee is hij op dit moment topschutter van het WK. Allee, ik zeg op dit moment, want vanavond komen Harry Kane met Engeland en Cristiano Ronaldo met Portugal in actie. Dus zeer benieuwd wat dat gaat geven. Wie zo meteen ook in actie komt, is Kesha, want ze komt eraan op plek 796.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 26, 27 en 28 juni, Sunrise Festival Gierle. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
2: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot. Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
4: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
5: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
6: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
7: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
8: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
6: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
10: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
9: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
10: En klanten altijd tevreden.
9: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
11: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op Midas.be.
12: Midas, je kan altijd vooruit.
13: Summer Beat 1000. Top. We make you move. 796.

ooit nog een TikTok-trend geweest, deze Kesha en Dion. Summer Beat. 1000. Nu in de lijst nummer 795 en het is een specialeke. Het is zo'n nummer dat je enkel gaat horen in deze Summer Beat 1000. En dat heeft allemaal te maken met de sound. Het volgende nummer staat al 10 jaar in mijn eigen Spotify-playlist. Ik vind het echt mega goed. Ik gebruik het altijd als ik op vakantie ben, als ik zo'n auto gehuurd heb bij zo'n lokale autoverhuurder. Helder blauwe lucht buiten, de zon die schijnt, zonnebril op en dan zo cruisen door de landschappen die je nog nooit eerder gezien hebt. Wel, die vibe die heeft de volgende track. Het wordt ook gezongen door in het Swahili, een Afrikaanse taal. Dus ik raad je aan om de komende 3 minuten eventjes weg te dromen. Dit is Tess Caddy en Save It.

0: Love you, that okay.
1: Natasha Bedingfield in een iets ander jasje. These Words op 794. Zometeen Martin Garrix en Jax. Eerst nog één plek waar je 5 minuten of meer kwijt bent. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. 9 minuten kwijt tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
2: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
3: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
10: IKEA.
9: Meer info op IKEA.be.
11: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
12: Dat is de ja van Jumbo.
13: Top. We make you move. Bibo van Leliendaal.
14: Top.
13: We make you move. 793.

0: Oh, deze is lang geleden. Cobra Starship met You Make Me Feel op 792.
1: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Dan kan jij iets winnen. En nee, het is nog geen zwembad of zwembad. Of zwemband liever. Voor dat plonsje ga je nog even geduld moeten hebben. Je kan iets anders winnen. En ik ben in een goede bui vandaag. Dus ik ga een duo-ticket weggeven voor mijn favoriete festival in België. Oostend Beach. Hoe je kan winnen, dat hoor je nog voor 11 uur. Eerst nog Imagine Dragons op 791 met Shots.

0: De Summer Beat 1000. Overzicht 800.
1: Robert Abigail en DJ Rebel met Cuba.
0: 799.
1: Een vlugje Jennifer Lopez liever met Fisher Waiting for Tonight.
0: 798.
1: Ah, deze was lang geleden. Vloed van New World Sound.
0: 797.
1: Ik heb altijd moeite met de naam uit te spreken. Roger Sanchez met Lost.
0: 796.
1: Het was een TikTok-trend, deze Kesha Die Young.
0: 795.
1: Lekker wegdromen met deze Tess, Caddy en CV.
0: 794.
1: Een technobeatje voor Natasha Bedingfield, These Words.
0: 793.
1: Martin Garrix en Jax met Told You So.
0: 792.
1: Was fijn om nog eens terug te horen, deze Cobra Starship met You Make Me Feel.
0: 791.
1: En net nog gehoord natuurlijk de Imagine Dragons met Shots. Zeg zo meteen nummer 790 en dat belooft dikke techno te worden. Een beetje dikke Franse techno. En ik geef een duo-ticket weg voor Austin Beach.
2: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
3: Ja, ook.
2: Zie je slim?
3: Tuurlijk.
2: Kun je ding voorspellen?
3: Allee, wat zie je bij wie?
2: Wie had er 2K winnen?
3: Duitsland.
2: Joi.
3: Mo of nee, Marokko.
2: Mo.
3: Baaien.
2: Ja.
3: Frankrijk.
2: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier niks voorspellen.
3: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dozen.
2: Ja, dat wel.
4: Modi van. Wieder maar je kameretten een zak slimmer.
5: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
6: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
7: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
4: Modu van.
8: Een liquidator wint, wie er mooi komt in het zak slimmer.
9: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 11 en 12 juli in Alken. Vinyl only sets by Pierre, Fuse, Marco de la Rocca, Iris Menza, Daniel Bovie, DJ Glenn, Sela and more. Tickets en info 12inchlovers.be.
10: Ik raag dan niet om u, hè.
11: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
10: Goosses, mijn geen op nee.
11: Het moet weer al juist te zien, hè.
10: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
11: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
10: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.

0: festiloco.be.
1: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
2: De beste dance ooit gemaakt. Hoor je in de Dance

0: als je nog niet wakker was, dan ben je dat nu wel. Bennett en Voix sur ton chemin. Op plek 790 in de lijst. Zeg, heb jij al plannen op 10, 11 en 12 juli? Moest je nog geen plannen hebben, dan heb ik goed nieuws. Of als je al plannen hebt, zeg ze dan even af. Want ik ga een duo-ticket weggeven voor Austin Beach. En dat voor de volledige 3 dagen. Het festival aan onze Belgische kust. En als je daar nog niet bent geweest, het is echt wel een aanrader. Hoe kan je winnen? Heel simpel. Je moet gewoon de volgende vraag beantwoorden. En die vraag die luidt als volgt. Welke Amerikaanse DJ, die er ook bij zal zijn op Austin Beach, bekend voor zijn groene hanenkam, nam de videoclip voor zijn nummer La La Land op in een leegstaand gebouw van het UZ Gent? Dus welke Amerikaanse DJ, die er ook bij zal zijn op Austin Beach, bekend voor zijn groene hanenkam, nam de videoclip voor zijn nummer La La Land op in een leegstaand gebouw van het UZ Gent? Wel, als je het antwoord weet, stuur het mij dan door via de Topradio BE-app. De 7e persoon die het juiste antwoord krijgt of weet, die krijgt de tickets.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
1: Yeah. 789.

tickets voor Austin Beach zijn weggegeven. Cedric uit Dilbeek, jij wint ze. Hou de Top Radio BE-app in de gaten, want die tickets komen jouw richting uit. Nu nog nummer 788 en dat is voor Cola.

0: De ultieme voorbereiding van je zomer met de Summer Beat 1000 en een zwembad. Hoor je straks een plons? Stuur een bericht naar de studio via de Topradio BE-app. En maak kans op een zwembad. Of een zwemband. Top, we make you move. Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij Hermie.com.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Daar blijf ik aan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
0: Dit is Top!
6: Goedemorgen, het is 11 uur, tijd voor de Top Headlines met Bart. Goedemorgen Bart.
7: Goedemorgen. Het Vlaams parlement debatteert vanmiddag over de mogelijke besparing op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Alle oppositiepartijen vroegen daarom, nadat bekend raakte, dat de lijn volgend schooljaar meer dan 220 buslijnen wil schrappen. En dat zou betekenen dat de lijn niet alle kinderen thuis ophaalt en dat ze ook weer langer dan 1,5 uur op de bus moeten zitten. En dat vindt de Vlaamse oppositie absoluut niet kunnen. Mobiliteitsminister Aniek de Ridder wil wel dat vervoersmaatschappij de lijn volgend schooljaar binnen haar budget blijft van zo'n €140 miljoen. In Noorwegen is de longtransplantatie van kroonprinses Mette Marit succesvol verlopen. Dat bevestigt het Noorse Koningshuis. De operatie gebeurde in het universiteitsziekenhuis van de hoofdstad Oslo. Kroonprinses Mette Marit leidt aan een chronische longaandoening, waardoor ze regelmatig extra beademing nodig heeft. Mette Marit stond sinds begin juni op een wachtlijst voor een longtransplantatie. Dan nog voetbal met nieuws over de Supercup. Dat is de trofee waar de landskampioen en de bekerwinnaar van het voorbije seizoen om strijden. En dat zijn respectievelijk Club Brugge en Union. De match wordt vrijdag 31 juli om 20:30 s'avonds gespeeld in het Jan Breydelstadion in Brugge. Het is de derde keer dat Club en Union tegenover elkaar staan. Supercup is traditioneel de start van het nieuwe voetbalseizoen. De Pro League maakt trouwens morgenmiddag om 1 uur de nieuwe kalender bekend voor de hoogste, de tweede klasse en de vrouwencompetitie. De eerste speeldag van de Jupiler Pro League is trouwens voorzien in het weekend van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. Vanmiddag brede opklaringen bij 23 graden aan zee tot 26 elders. Morgen schijnt die zon volop, maxima van 27 tot 31 graden. Vrijdag opnieuw heerlijk zonnig zomerweer bij 30 tot 35 graden. En ook in het weekend overheerst de zon. Enkel in de late namiddag of 's avonds kan het stevig onweren. Weekend maxima rond 32, 33 graden.
6: Nog 2 plekken waar je 5 minuten of meer kwijt bent. Op de E34 richting Eindhoven. Daar ben je 17 minuten kwijt tussen Oud-Turnhout en de grens met Nederland. En dan tot slot nog op de Antwerpse ring richting Nederland. Het is druk daar richting Nederland. 10 minuten aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
0: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE. Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
6: Voor nummer 787 keren we even terug naar de jaren 90. Dit zijn Adamski en Seal met Killer. Top.

Johnson met Get Get Down. Op plek 786 in de lijst. Het is tijd voor de volgende artiest. Hij staat ongeveer, of nee, hij staat liever 4 keer in onze Summer Beat 1000. En daarvan ga je vandaag 3 keer horen. Zowel bij mij, bij Bart-Jan, als bij Bram. Ik heb het over Joel Corey, nu op 785 met Sorry.

0: echt zo'n feel-good nummer dit. Jennifer Lopez, Pitbull. Op 784.
1: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Even wegdromen met Wicked Games op 783. En ik mag een zwembad weggeven. En dat nog voor de lunch, dus voor 12 uur. Als je een plons hoort, moet je gewoon een bommetje sturen in de Top Radio BE-app. Dus je smartphone bij de hand hebben het komende half uur. Dat is geen slecht idee.
1: Het is tijd voor een overdosis girl power. Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
2: Honestly, I thought we were lucky.
1: Luister deze week naar Wouter. Raad wie de Supergirl is en win tickets voor de exclusieve avant-première van Supergirl in Antwerpen.
2: You cannot give up on me.
1: Top. We make you move.
3: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
4: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
5: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
4: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon. Nee, niet goed gezien.
3: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
9: Mannekes, Bompie, ik ga schilderen.
10: Nee, Bompie, we gaan klussen.
9: Schilderen. Mannekes.
10: Moeder.
9: Schilderen is ook klussen.
10: Ah ja.
9: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
10: 25?
11: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
12: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
13: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
14: 4000?
13: Ça va toch, dat is 20 euro.
14: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
13: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
15: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
16: We love you, Belgium!
15: En die ook schreeuwen als ze horen dat er €1 miljoen extra in de jackpot zit.
17: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto. Omdat het kan.
18: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalliprijs van maar €5. Aldi.

0: garantie vind je bij Bol.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.

Wicked Games op 783 in onze Summer Beat 1000. En wie zomer zegt, zegt natuurlijk ook Brazilië. En wie Brazilië zegt, zegt dan weer Samba natuurlijk. E Samba van Junior Jack nu op 782.

0: Galantis en No Money. We hebben er weer 10 gehad. Tijd voor een overzicht.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 790.
0: Was je al wakker met deze Bennett? En Voix sur ton chemin.
1: 789.
0: Panic at the Disco en High Hopes.
1: 788. I've been sipping on
0: Coca-Cola and red wine. Murdoch. En perfect bij dit weer, zo'n lekker frisse cola.
1: 787.
0: Adamski en Seal met de heerlijke 90s vibes en killer.
1: 786.
0: Paul Johnson, Get Down.
1: 785.
0: Eerste keer van de 4 keer Joe Corey in de lijst. Sorry.
1: 784.
0: Top combo dit, Jennifer Lopez, Pitbull on the floor.
1: 783.
0: Genieten dit, Wicked Games.
1: 782.
0: Op naar Brazilië met E Samba.
1: 781.
0: En net nog gehoord Galantis met No Money. Zometeen gaan we verder en Shabuzi die komt eraan. Eerst nog één plek waar je 15 minuten of meer verliest. En dat is op de E34 richting Eindhoven. Daar moet je 24 minuten aanschuiven tussen Oud-Turnhout en de grens van Nederland.
2: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
3: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
6: Code Yellow!
7: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
8: Dus ook voor klanten.
7: Yep. Go for info naar telenet.be.
1: Dit is... We make you move. Summer Beat 1000. Thibaut van Leliendaal. Top. We make you move. 780.

0: Ja, die maakt toch geweldige muziek, deze man hier. Are you feeling me? Justin Timberlake op 779.
1: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Zometeen krijg je nummer 778. En die is voor... Oh. Hola. Ja. Je weet wat dat wil zeggen natuurlijk. Het is bommetje tijd.
2: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
3: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
4: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen? Yes, I speak a bit English, yes. Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
5: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, nee?
6: Dit is Infinity. The match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eenderwaar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
9: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
10: Pure lijnen, volledig op maat gebouwd. Ontworpen om gezien te worden.
11: High-end gaming PC's en workstations van Fan Systems. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.
1: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1 via...

0: Ze mag niet ontbreken in onze lijst. Kylie Minogue met Padam Padam op 778. Zegt, is tijd voor een spelletje te spelen.
1: Zwembad of zwemband?
0: En ik ga dat doen met Jonas. Dag Jonas.
2: Hallo Thibau.
0: Zeg, waar volg jij de Summer Beat 1000?
2: Op mijn werk.
0: Oké. Okay. En nu, want je vertelde mij dat je ook bezig was aan je terras of zoiets, niet?
2: Ja, we zijn terras aan het leggen nu in Dasselheim.
0: Oké, okay, dat is wel net op tijd, want het wordt goed weer, man.
2: Ja, dat klopt.
0: Je zegt, we spelen voor een zwembad of een zwemband. Wat zou je graag willen winnen?
2: Het zwembad.
0: Als je mag kiezen, toch het zwembad. Heb je plaats voor een zwembad in Den Hof?
2: Ja, daar hou wel plaats voor maken, hè.
0: Wel, dat is goed. Ga je nog op vakantie?
2: Nee, ik ga tussen niet van mijn zwembad.
0: Voilà, that's the spirit. Al zeker zijn dat je gaat winnen. Goed, ik ga iets aan het rad draaien.
2: Ja.
0: Jij mag... Je mag aftellen. Doe maar.
2: 3, 2, 1.
0: Oké, daar gaan we. Daar gaan we. Op wat eindigt die? Oh la la, spannend zeg. Oeh. Het is... Luister goed, Jonas. Jij wint.
2: Ja.
1: Zwemband.
0: Het is een zwemband geworden, geen zwembad.
2: Dat is ook goed, hè.
0: Maar voilà, dat is ook mooi, hè. Het is een mooie topzwemband. Kan ook van
2: pas komen. Je mag natuurlijk mijn zwembad
0: dit doen. Ah, maar voilà, het is dat. That's the spirit, man. Goed, dank je om mee te doen. En geniet nog van deze Summer Beat 1000, hè.
2: Ja, merci.
0: Tot de volgende. Dag, Jonas.
2: Yo.
1: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com. 777.

MGMT met Electric Feel op 777. En die MGMT, je kan die beter kennen van dit hier. Hun echte doorbraakhit Kids, MGMT is dit. En ik heb nog goed nieuws, want hij zal deze nummer, deze Kids, zal nog terugkeren in onze lijst. Maar daarvoor moet je dus blijven luisteren, hè. Zeg, ik heb hier slecht nieuws of breaking news binnengekregen. En het heeft te maken met het wielrennen met de Tour de France. Het is zo dat Wout van Aert de Tour de France niet gaat rijden. Ja, de renner van Visma-Lise Bike sukkelt met een ontstoken elleboog, waardoor hij ook al forfait gaf in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is eigenlijk beter bekend als de Dauphiné van vroeger. En dus, ja, hij gaat niet kunnen meerijden. 3 weken Tour de France zonder Wout van Aert. Hij zegt zelf in een persbericht, dit is uiteraard een heel grote teleurstelling. En hij was net in vorm aan geraken. Hij had Parijs-Roubaix gewonnen. Hij ging een top Tour de France rijden. Verdek het toch. Ja, wie gaat het nu doen voor de Belgen in de Tour de France? Ik vraag het mij af. Swat, we gaan verder met de lijst met op nummer 776. En die is voor Tiësto en Jonas Blue met Ritual.

0: Ritual van Tiësto, Jonas Blue en Rita Ora op 776. Ja zeg, ik vertelde hier net dat Wout van Aert niet mee gaat doen aan de Tour de France. En ik vroeg mij af, wie kunnen we in hemelsnaam sturen om hem te vervangen? Dominique uit Ieper stuurt in de Topradio BM. Zeg, waarom sturen we niet Bram van Hee? Die is toch sportief genoeg voor de Tour de France te doen. Wel, Dominique, ik ga het hem hier zo meteen eens voorleggen. Misschien dat hij wilt meedoen. We zullen zien. Tijd voor de topheadlines, die komen eraan nu.
1: Top zorgt voor de ultieme voorbereiding van je zomer met de Summer Beat 1000 en een zwembad. Hoor je straks een plons? Stuur een bericht naar de studio via de Topradio BE-app en maak kans op een zwembad. Of een zwemband. Top, we make you move. Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com.
2: Go Yellow!
3: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Oei, nog maar tot 21 juni?
3: Yep, info op telenet.be.
1: Dit is Top!
0: Een goedemiddag, het is lunchtijd. Tijd voor de Top Headlines met Bart. Goedemiddag Bart.
5: Een goedemiddag. We beginnen met niet zo goed wielernieuws, want Wout van Aert, onze Vlaamse wielertrots, die rijdt geen ronde van Frankrijk, bevestigt zijn ploeg Visma Liesebank. Van Aert sukkelt te veel met een aanslepende blessure aan zijn elleboog. Die liep hij op na een val op training een paar weken geleden, net voor de start van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, zeg maar de vroegere Dauphiné. Van Aert wilde daar starten, maar tijdens die rittenkoers infecteerde die elleboogwonde en moest hij de wedstrijd verlaten. Wout van Aert, 31 intussen, reageert uiteraard ontgoocheld, want de Tour is elk jaar een topprioriteit voor de renner van Visma Liesebike. De Ronde van Frankrijk start zaterdag 4 juli in Barcelona, helaas dus zonder Wout van Aert. Op het proces rond het carnavalsdrama in de Waalse Strippi is Paolo Falzone door de Assise jury veroordeeld tot 27 jaar cel. De man reed 4 jaar geleden met een waanzinnig hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden die crash niet, tientallen anderen raakten zwaar gewond. De rechter noemde hem een gek achter het stuur en omschreef wat Falzone aanrichtte als een echte oorlogssituatie daar in Strippi. Hij moet ook een boete betalen van 92.000 euro. De passagier die mee in Falzone's auto zat, krijgt 2 jaar cel met uitstel. En het Vlaams parlement debatteert vanmiddag over de mogelijke besparingen op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Alle oppositiepartijen vroegen daarom, nadat bekend raakte dat de lijn volgend schooljaar meer dan 220 buslijnen wil schrappen. En dat zou betekenen dat de lijn niet alle kinderen thuis ophaalt. En dat ze ook weer langer dan 1,5 uur op de bus moeten zitten. En dat vindt de Vlaamse oppositie absoluut niet kunnen. Vlaams mobiliteitsminister Aniek de Ridder wil wel dat vervoersmaatschappij de lijn volgend schooljaar binnen haar budget blijft van zo'n 140 miljoen euro. Vanmiddag brede opklaringen bij 23 graden aan zee, 26 graden op andere plaatsen. Morgen schijnt de zon dan weer volop, maximaal van 27 tot 31 graden. Vrijdag opnieuw heerlijk zonnig zomerweer bij 30 tot 35 graden. Ook in het weekend overheerst de zon. Enkel in de late namiddag of 's avonds kan het stevig onweren. Maxima in het weekend rond 32, 33 graden.
0: Nog 3 plekken waar je 5 minuten of meer kwijt bent. Op de E34 richting Eindhoven. 11 minuten bijtellen tussen Oud-Turnhout en grenzen van Nederland. Dan naar de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten bijtellen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En tot slot nog de E19 richting Antwerpen. 9 minuten bijtellen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord.
1: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Thibo van Leliendaal.
0: Straks hoor je Lucas en Steve met Up Till Down op nummer 774. Eerst nog Innocente van Delirium.

Na Kygo is dit mijn favoriete artiest van het moment. Lucas en Steve met Up Till Down. Summer Beat 1000. Het is zo dat tegenwoordig heel veel nummers hergebruikt worden of gerecycleerd. Dan gaan artiesten aan de slag met een ouder nummer en ze gieten er gewoon een modern sausje over. Straks ga je bijvoorbeeld een remake horen van Whenever Wherever van Shakira. Kygo heeft daarvoor gezorgd. En nu hoor je een remake van deze hier. Ozone en Dragostadin T. En David Guetta is daarmee aan de slag gegaan. En dat samen met One Republic. En je hoort ze nu op plek 772.

0: Dit past wel in een zomerhitlijst, deze de Summer Beat 1000. Met Catch and Release van Matt Simons en Deep End op 772. En nu is het eindelijk zover. Ik mag hem eindelijk aankondigen voor het eerste keer of voor de tweede keer in de lijst. Kygo en Eva Max komen eraan met Whatever.
1: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
5: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
4: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
5: Ah ja, oké, okay, maar waar?
4: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
5: Oef.
6: Midas, je kan altijd vooruit.
7: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
9: Ik ben blind.
10: Hij zit vast.
9: Ik ben blind.
10: Het licht is uitgevallen.
9: Oh, ik dacht even...
8: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
11: Richie, citroen met framboos.
12: Richie, Belgische limonade.
13: Altijd verfrissen.
5: Richie.
14: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
15: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
14: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
15: En klanten altijd tevreden.
14: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
4: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op Midas.be.
6: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Twente en Ratata op 770. En ik ben ietsje te snel geweest.
1: De Summerbee 1000. Overzicht 780.
0: Oké, hier komt hij dan. Shaboozy met A Bar Song Getting Tipsy.
1: 779.
0: Maakt toch altijd geweldige muziek. Justin Timberlake met Rock Your Body.
1: 778.
0: Mag ook niet ontbreken in de lijst. Kylie Minogue met Padam Padam.
1: 777.
0: Wat een vibe deze. MGMT met Electric Feel.
1: 776.
0: Wat een trio deze ook. Tiësto, Jonas Blue, Rita Ora met Ritual.
1: 775.
0: Delirium en Innocente.
1: 774. We're just having fun. Feel so
0: wrong and must be wrong. We'll be up till dawn. Hollands duo Lucas en Steve met Up Till Dawn.
1: 773. Let's make tonight
0: the weekend. De remake van Drago Stadinte. David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait.
1: 772. Everybody got the reason.
0: Everybody got the way. Catch and Release.
1: 771.
0: Kygo, Eva Max met Whatever. En zo gaan we verder met de lijst. Hier net ook nog gehoord La Fuenta en Ratata op 770. Nu tijd voor nummer 769. En die is voor Naughty Boy en Sam Smith met La La La. Dus nu eventjes meezingen. Zo. La La La La La La La La. Je gaat het wel horen.

0: half 1, zometeen hoor je Justin Bieber in de lijst. Eerst nog 3 plekken waar hij 5 minuten of meer verliest. En het is allemaal richting Nederland. Is er daar iets te doen? Dat is de vraag. Op de Antwerpse ring richting Nederland 14 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En dan ook nog op de Antwerpse ring nogmaals richting Nederland 14 minuten bijtellen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En tot slot nog op de E34 richting Eindhoven 11 minuten bijtellen tussen Oud-Turnhout en de grens met Nederland.
1: Vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
2: Mannekes,
3: Bompie,
2: ik ga schilderen.
3: Nee, Bompie, we gaan klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Mannekes.
3: Moeder.
2: Schilderen is ook klussen.
3: Oh ja.
2: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
3: 25?
4: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Kom nu naar Tegels Veronhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
10: Veronhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
9: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
11: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
12: Bon, de Nico komt niet.
11: Zij die het vergeten.
12: Els, waar zei jij?
11: En zij die vergeten te annuleren.
12: Zeg, iemand een tong gehoord?
11: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
12: Ah, zalig.
11: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
13: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
14: IKEA.
13: Meer info op IKEA.be.
15: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
16: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7.000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
17: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
18: Dat is de ja van Jumbo.
19: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
20: Excuse me,
21: ja.
20: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
21: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
19: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
22: Dit is top.
23: Your summer beat.
22: Thibaut van Leliendaal.
24: Summer.

Messi in Heaven op 767. Je kan nog altijd stemmen op jouw nummer 1 via de Topradio BE-app of via onze website topradio.be, want onze top 20 die staat nog niet vast. Je kan bijvoorbeeld stemmen op deze Avicii hier. En deze Avicii die staat ook maar liefst 12 keer in onze Summer Beat 1000. Nu ook hier op 766 met het iets onbekendere... maar niet slechtere My Feelings For You.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 11 en 12 juli in Alken.
3: Vinyl Only Sets by Pierre.
4: Fuse.
3: Marco de la Rocca.
4: Iris Menza.
3: Daniel Bovie.
4: DJ Glenn.
3: Sale and more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
8: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
9: Tijd verliezen is geen optie.
10: Daarom kiezen 3D artists, architecten en creators voor Fan Systems.
11: PC's op jouw maat en workflow.
10: Ontdek ze op fenn.systems.
12: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
13: Royo Schappen en Isolatie, al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
14: Chapeau, weer een chapeau van Royo.
15: Je luistert naar de Summer Beat. Deze track staat in de top 2.

Madonna en Give It To Me. Op 765 in de lijst. Zometeen na 1 uur, dan gaat Bart-Jan gewoon lekker verder met de Summer Beat 1000. En hij mag ook nog eens een zwembad van Best Way weggeven. Dus aandachtig luisteren naar de plons, dat is dus de boodschap. Voor 1 uur krijg je nu nog de nummer 763 van mij. En die is voor Mason en Princess Superstar. Komt eraan, na nummer 762. Dit is House Music.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Licht het op, laat het op, werkt de topstroom. Licht het op, laat het op, werkt de topstroom.
2: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
5: Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
6: Zeg, de Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
7: Oei, wat doet hij er zo op?
6: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
7: Ja, en?
6: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is
9: de Vos Lemmes.
10: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
11: Yes, of Corsa.
10: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
11: Yes.
10: Vanaf €179 per maand in lease and go?
11: Yes.
10: En tot 8 jaar speciale garantie?
11: Yes.
10: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
12: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
13: Dit is Stop!
14: Het is 1 uur, er is een straf uitgesproken in de strippiezaak. Vrouwtje Kaljon, jij weet meer.
15: Goedemiddag. Op het proces rond het carnavalsdrama in Strepy is Paolo Falzone veroordeeld tot 27 jaar cel. Dat heeft de Assise jury beslist. De man reed 4 jaar geleden met een waanzinnig hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden de crash niet en tientallen anderen raakten gewond. De jury zag geen verzachtende omstandigheden en noemde de man een gek achter het stuur. De passagier die mee in de auto zat krijgt 2 jaar cel met uitstel. Ze kunnen wel nog in beroep gaan. Het principeakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is gelekt. Het wordt vrijdag normaal ondertekend in Zwitserland en dan pas zouden de precieze details worden bekendgemaakt. Maar het is nu al naar buiten gekomen. Het ontwerpdocument bevat 14 punten met daarin onder meer afspraken over een permanent staakt het vuren en de heropening van de straat van Hormuz. Maar ook dat Iran geen kernwapens meer zal ontwikkelen en dat de Amerikaanse sancties tegen Iran verdwijnen. En weer al pech voor Wout van Aert. Hij rijdt geen ronde van Frankrijk deze zomer. Dat bevestigt zijn ploeg Visma Leasebike. Van Aert sukkelt met een aanslepende blessure aan zijn elleboog. Die liep hij op een aanval op training, net voor de start van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. En daar startte hij wel en won hij zelfs een rit, maar de elleboogwonde raakte zwaar ontstoken. Wout van Aert reageert uiteraard ontgoocheld, want de Tour was een van zijn topprioriteiten. De ronde van Frankrijk start zaterdag 4 juli in Barcelona. We krijgen geleidelijk meer opklaringen met maxima tot 26 graden. Morgen volop zon en zeer warm tot 33 graden. 'S Avonds wel kans op enkele onweersbuien. Vrijdag dan een snikhete zomerdag met temperaturen tot zelfs 35 graden. In de namiddag en 's avonds weer kans op felle onweersbuien. En ook in het weekend nog veel zon en maxima tot 33 graden.
14: 1 lange file, er 1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je verliest er op dit moment 20 minuten.
16: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
14: Shakira, haar klantenkaart staat nog niet vol. Ik zet er wel een stempeltje bij vanmiddag. Op 762 staat ze met Loca.

0: Don't wake me.
1: Chris Brown had een week geleden nog een royaltieszaak aan zijn been, maar je weet hoe dat gaat. Dat wordt dan geschikt. Dat is dan overeenkomen. Jij krijgt een beetje, ik krijg een beetje. Iedereen gelukkig.
2: De Summerbee 1000. Overzicht 770.
1: Ik blik even terug. We hebben er alweer 10 gehad. La Fuente stond op 77 met Ratata.
2: 769.
1: Een van de mooiste van Sam Smith, The Naughty Boy. La, la, la.
2: 768.
1: Lieber Meu en vooral Major Lazer die de muziek maakte van deze Cold Water.
2: 767.
1: Het is niet allemaal oude muziek in deze Summer Beat 1000. Dit is vrij recent nog. Van B. & Goddard met Messy in Heaven.
2: 766.
1: Avicii in zijn houseperiode. Heel house in deze My Feelings For You, de remix met Sebastian Drums.
2: 765.
1: Oh, en die hield ermee op.
2: De
1: Summer. Ah, je wil nog eens opnieuw beginnen. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Je kreeg nog Madonna te horen met Give It To Me en dat was meer dan voldoende. In dat overzicht hadden we ook nog Eddie Amador, Mason, Shakira en dan Chris Brown op 761 met Don't Wake Me Up. De computer heeft last van de warmte. Ik gelukkig voorlopig nog niet. We zijn bij de pinken. Zometeen twee keer een splash, een plons, een bommetje. Het levert jou misschien een zwembad op om te gaan spelen. Straks, als jij het hoort, stuur je gewoon bommetje via de Topradio BE-app. En de tiende die ik mag aan het rad draaien. De course staat op 760.

0: Het gaat over de warmte. I feel it coming. En het is dit weekend ook warm. Meer dan 30 graden op sommige plaatsen. Dus bereid je daar wel een beetje op voor. I feel it coming van The Weeknd. Hij staat op 759. Ik ben eens gaan kijken, gaan spieken in de lijst. Hij staat er 3 keer in. Waarvan de hoogste notering op 38 met Blinding Lights. Maar dat is pas voor volgende week vrijdag. Want dan is de laatste dag van deze Summer Beat 1000. 2 weken lang krijg je hier bij ons de leukste zomerhits voorgeschoteld. Bij dit weer past dat perfect. En vergeet het niet, ook straks weer kans op een bommetje. Dus kans op een zwembad.
1: Top zorgt voor de ultieme voorbereiding van je zomer. Met de Summer Beat 1000 en een zwembad. Hoor je straks een plons? Stuur een bericht naar de studio via de Topradio BE-app. En maak kans op een zwembad. Of een zwemband. Top, we make you move. Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij Hermie.com.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
6: Ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Nou, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
8: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
9: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot 8.500 euro. Ook op de speciale serie Black Edition.
10: Kia. Movement that inspires.
9: Voorwaarde op kia.be.
11: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
12: Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
13: Auto 5.
14: 3, 2, 1.
15: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
16: Sorteren kan je zo meteen.
17: Summer Beat 1000.
1: Top.
17: We make you move.
1: 758.

Goed opgemerkt, niet de gewone versie. Wel, de Blondish remix haalde deze Summer Beat 1000 dit jaar. En dat is leuk, dat geeft zo net iets meer trommels. Iets meer dat Caribische gevoel.

0: 2008 werd er her en der nog gefaxt. Vandaar Faxing Berlin. Het was Deadmau5 in deze Summer Beat 1000. Zometeen gaan we verder met nummer 755. Dat is Mr. Belt & Weasel met It's Not Right But It's Okay. En ik beloof jou voor 2 uur nog even een bommetje op je los te laten. Dus je weet, als je wil meespelen voor die grote zwembaden, ze zijn 4,30 meter lang, 2,5 meter breed en 1 meter hoog. Het zijn grote opzet zwembaden. Als je er zo in wil winnen, moet je straks bommetje sturen als je hem hoort. De 10e mag hier dan aan het rad draaien met een beetje kans. Je hebt 50%. Haal je zo'n zwembad binnen, net voor die warme dagen. 1 lange file, R1, richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je verliest er 20 minuten.
1: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
2: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
3: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
4: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
5: Voilà, ik klap en dan eet hem.
4: Kunt het zien?
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Go Yellow!
7: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, King Care. Kan niet stoppen met zingen.
9: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
10: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
11: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
13: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
14: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
13: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
12: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: Dit jaar op 755, Mr. Belt & Weasel met It's Not Right, But It's Okay in de Summerbee 1000 bij Top. Ik weet niet of het bij jou zo is, maar als het warmer weer wordt, dan begin ik ook zo'n beetje zuiderser te leven. Ik heb vandaag bijvoorbeeld een stuk later geluncht en dan is lunch dan zo'n, slaatje. Dan beginnen we aan de slaatjes. Ham, kaas, groentjes, een beetje dressing erdoor. Eigenlijk een croque monsieur, maar in slaversie. Dat is het toch? Als je ham, kaas en groentjes, dat komt op hetzelfde neer. Ik zit nu aan mijn dessert en ook dat is een stukje fruit. Iemand een stukje?
1: No, thank you.
0: Okay.
1: Is what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
2: One sip.
1: Bad for me.

geleerd, voor je in het zwembad springt, voel je altijd eens met je teen of het water wel warm genoeg is. Dus ik ga dat even doen. Het is mijn rechterteen die er even in gaat. Het lijkt oké. Een bommetje is op zijn plaats. Je weet wat je te doen staat.

0: festiloco.be.
1: Oh, onze living is warmer dan een frietketel.
2: Misschien moeten we toch eens die van JVO glasfolies laten komen. Zij plaatsen zonnewerende folie op elk raam.
1: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
3: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Allee, wat zie je wel mee?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Baie.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier just niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kamionetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
3: Ja, dat wel.
5: Modu van. Wieder maakt je kamionetten een zak slimmer.
6: Hallo, Kito Party. Kan ik je helpen?
7: Yes, I speak a bit English, yes.
6: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
8: Say, and do you or your friends want to work here? Send eens een mailtje, nee?
5: Modu van.
4: Liquid dat er wint. Wiedermaal, ik kom in het zak slimmer.
9: Amai, daar regent hier binnen.
10: Mo, zwaans, Nanny.
9: Jawel, er staan er niet meer in de living.
10: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
9: Dakmeester?
10: Ja.
9: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
10: Dakmeester.
9: Zwaans, Nanny, hè.
11: Landewa. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info,

0: zwembad of zwemband.
1: Het was wel duidelijk, denk ik, dat ik daarnet een bommetje liet horen. Het zijn trouwens zwembaden van Hermie, van die grote Bestway opzetzwembaden die we weggeven. En Jessica uit Nieuwerkerken was de 10e om bommetje te sturen. Jessica, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hey, ga jij deze zomer met vakantie?
2: Ja, wij gaan naar Frankrijk.
1: Oké, is dat een traditie of is dat niet altijd Frankrijk?
2: Het is niet altijd Frankrijk. Soms is dat eens thuisblijven, soms is op reis.
1: Met de auto, met het vliegtuig?
2: Auto.
1: Ja, dan heb je de vrijheid, kan je daar een beetje rondtrekken, is altijd leuk natuurlijk.
2: Klopt.
1: De rest van de zomer in ons land, dan kan een zwembad wel van pas komen. Dus ik ga eraan draaien, aan dat rad. Je weet, je hebt 50% kans. Het is een zwembad of een zwemband. En die zwembanden zijn op zich ook wel leuk. Die zijn gepersonaliseerd, dus dat krijg je met het logo van Top Radio erop. Als jij aftelt, dan ga ik draaien. Doe maar.
2: 3, 2, 1.
1: Here we go. Er zijn evenveel rode als blauwe vakjes. Een rood vak is een zwembad. Een blauw vak is een zwemband. Het is, beste Jessica, een...
0: zwembad.
1: Zwembad! Jawel!
2: Super!
1: Ik denk dat jouw zomer al niet meer stuk kan. We gaan hem opsturen. Geniet ook van je vakantie in Frankrijk. En vooral, luister verder naar deze Summer Beat 1000 hier bij Top. Dag Jessica, tot de volgende.
2: Dag.
0: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij Hermie.com.

0: repetitief gitaartje, dat doet het hem wel. DJ Keutze, Duitser, pick up.
1: De Summerbeat 1000. Overzicht 760.
0: De Fugees achterna in de 90s. De Corrs maakte de dansversie van Ready or Not.
1: 759.
0: Het was even chill met The Weeknd en Daft Punk. I Feel It Coming.
1: 758.
0: Moby, maar dan wel in de Blondish remix van deze Natural Blue, staat ook in de Summer Beat 1000.
1: 757.
0: Wat een samenwerking, wat een hit was dat toendertijd. Christina Aguilera en Maroon 5 en Moves Like Jagger.
1: 756.
0: Je kon lang wachten op de zang, want die is er niet in dat liedje. Deadmau5 en Faxing Berlin.
1: 755.
0: Het is vooral Whitney Houston bij Mr. Belt en Weasel met It's Not Right, But It's Okay.
1: 754.
0: Week voor een drankje op woensdagmiddag. Week voor een ijsje. Het mag allemaal. AJR.
1: 753.
0: De stem was die van Amanda Wilson bij Freemasons. Love on my mind.
1: 752.
0: Vriend van het huis hoor deze Sam Veld bij Topradio. Mi Amor.
1: 751.
0: En dan kreeg je deze nog. DJ Keuze. Met Pick Up op 751 inderdaad. Dat wil zeggen dat we nu al bij 750 zitten. Dat 1/4 van deze Summer Beat 1000 al achter de rug is. Het gaat snel. Mis hem niet. 2 weken lang hier bij Top. 57 is Armin van Buren. En Sunny Days.

0: Het is tijd voor een overdosis girlpower. Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
1: Honestly, I thought we were lucky.
0: Luister deze week naar Wouter. Raad wie de Supergirl is en win tickets voor de exclusieve avant-première van Supergirl in Antwerpen.
1: You cannot give up on me.
0: Top. We make you move.
2: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
4: Wat? 3?
3: Yep. Go for info naar telenet.be.
5: Vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
0: Dit is Stop!
6: Het is 2 uur en Fraukje Kaljon zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Hey Fraukje, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De bestuurder van 17 die vorige maand een dodelijk ongeval veroorzaakte in Brasschaat is voor het eerst verhoord. Dat schrijft het laatste nieuws. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven en 4 anderen raakten zwaar gewond, onder wie ook de jongen die met auto reed. Daardoor duurde het even voordat de politie hem kon ondervragen. Hij zou voor het ongeval nog nooit met de auto gereden hebben en hij reed op dat moment ook zonder rijbewijs. Het is nog onduidelijk of hij ook onder invloed was. Er is veel hinder rond de havens en op de Noordzee door nieuwe acties van de Vlaamse loodsen. Op dit moment liggen er zo'n 35 schepen te wachten om de havens in of uit te varen. Dat meldt het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. De Vlaamse loodsen zijn boos over de nieuwe pensioenhervorming. Een tiental wil daarom een eigen loondienst oprichten, los van de Vlaamse overheidsdienst, die daar nu voor bevoegd is. Er is veel hinder rond de havens en op de Noordzee door nieuwe acties van de Vlaamse loodsen. Op dit moment liggen er zo'n 35 schepen te wachten om de havens in of uit te varen. Dat meldt het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. De Vlaamse loodsen zijn boos over de pensioenhervorming. Een tiental wil daarom een eigen loodsdienst oprichten, los van de Vlaamse overheidsdienst, die daar nu voor bevoegd is. Ze willen als zelfstandigen kunnen werken en zo hun eigen pensioen in handen nemen. En er is opnieuw een groot sluikstort aangetroffen in Meisse in Vlaams-Brabant. Dit keer dumpte onbekende bijna een hele inboedel van een huis in Wolvertem, net tegenover de ingang van het recyclagepark. Het gaat om bedden, kasten, tafels en stoelen. De daders kwamen aangereden met een vrachtwagen. Ze staan wel op beelden van een camera in de buurt. Die worden nu onderzocht om de identiteit van de daders te achterhalen. Meisse is al langer een doelwit van sluikstorters. We krijgen geleidelijk meer opklaringen met maxima tot 26 graden. Morgen volop zon en zeer warm tot 33 graden. 'S Avonds kans op enkele onweersbuien. Vrijdag een snikhete zomerdag met temperaturen tot 35 graden. In de namiddag en 's avonds wel weer kans op felle onweersbuien. En ook in het weekend nog veel zon en maxima tot 33 graden.
6: 1 lange file die staat op de R1 richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je op dit moment 25 minuten.
0: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
6: Dit uur onder andere in de lijst Odimel zie ik met My Favorite Game. Maar eerst op 749 de Chainsmokers en Roses. Top.

0: Dit is de stem van Room 5 en Oliver Cheatham. Make love.
1: The Summer Beat 1000.
0: And listen to the music. Het is de Summer Beat 1000 die je hoort nog tot volgende week vrijdag hier bij Top. Het zijn de 1000 leukste zomerhits die je maar kan inbeelden. Allemaal met een beat om jou in die echte vakantiesfeer al een beetje te brengen. En we tellen verder af natuurlijk. En er staan af en toe zo van die verrassingen tussen waarvan je zegt, oh, dat is leuk en dat is lang geleden. Bijvoorbeeld nu op 747. Het is super.

0: Podimel was al populair bij een select publiek, maar dit bracht hem bij iedereen toen. Een tijdje geleden op 746 in de Summer Beat 1000 Odimel. My favorite game. Zometeen Mishmash en Speechless.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 26, 27 en 28 juni. Sunrise Festival Heerlen. Kom langs. Kies je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat.
2: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series binge.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vinden vrouwen dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Mannekes.
6: Bombi.
5: Ik ga schilderen.
6: Nee, Bombi, we gaan klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Mannekes.
6: Moeder.
5: Schilderen is ook klussen.
6: Oh ja.
5: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
6: 25?
7: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
10: Yes, of Corsa.
9: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
10: Yes.
9: Vanaf €179 per maand in lease and go?
10: Yes.
9: En tot 8 jaar speciale garantie?
10: Yes.
9: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
12: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
11: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
15: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
16: We love you, Belgium!
15: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
17: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
11: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
18: Peugeot. In mode draait alles om trends. Maar bij ZIP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZIP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
19: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
20: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
21: Info en voorwaarden op carglass.be.
22: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
23: IKEA.
22: Meer info op IKEA.be.
24: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
25: En zo'n grote badeend.
24: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
26: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
27: Midas, je kan altijd vooruit.
28: Summer Beat 1000 Top.
29: We make you move.
28: Deva 145.

0: als radiopresentator is dat het ergste wat je kan overkomen. Being speechless. Maar het gebeurt. Tegenwoordig geven ze daar moderne woorden aan. Dan is het van brain freeze. Brain fart. Heb ik ook al gehoord. Het is een beetje raar, brain fart. Maar dat kan wel. Mishmash in de Summer Beat 1000 bij Top op 745 met Speechless. Een jaarlijks terugkerend zomerfestival is dat in Oostende, zijn de Ostend Beach. En dat is zo net voor de grote drukte daar begint. Dit jaar ook weer in het weekend van 10, 11 en 12 juli op het strand in Oostende. En dat is fijn, dan zie je die zon daaronder gaan. Voetjes in het zand, bij mooi weer is dat fantastisch. En festivals zijn tegenwoordig ook veel meer dan gewoon muziek alleen natuurlijk. Bij Oostende Beach kan je tegenwoordig opgeven als ambassador. En dan krijg je allerlei challenges die je ook kan voltooien. En daar kan je dan dingen mee verdienen, zoals tickets of gratis drankjes. En dat is wel origineel. Eigenlijk een beetje zoals ja, Pokémon Go vroeger, zeg maar. Maar dan met cocktails in plaats van Pikachu's natuurlijk. Oostend Beach, ga er eens naartoe, want je komt ons daar ook tegen. Met Top Radio zijn we er met Mentos en een silent disco. Met alles erop en eraan kan je zelf je muziekjes kiezen. En toch lekker genieten van al het leuks daar op het strand.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
1: Yeah. 744. Yeah.

0: De Wild Ones zijn de leukste, maar ook degene met het meeste drama. Ik zeg het er maar even bij, het is je keuze. Je weet het op voorhand natuurlijk. Wild Ones van Flo Rida in deze Summer Beat 1000 op nummer 743. Zometeen Dennis Lloyd met Nevermind in de Wankelmoed remix. Maar eerst even naar de weg, want daar gaat het bijzonder moeizaam. Het gaat opeens met heel veel file. Ik beperk mij daarom ook tot de files van 25 minuten en langer. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 40 minuten. E17 gaat ook trager. Richting Sint-Niklaas tussen Zwijnaarden en Gentbrugge verlies je een half uur. Ik eindig op de R1 richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 25 minuten. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 25.
1: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.

Bij graad of 24 daarbuiten, Dennis Lloyd in de lekker lange versie. Nevermind, de Wankelmoed remix. Wat de beste versie is van dit nummer. Al doet Nevermind mij altijd denken aan het album van Nirvana natuurlijk. En niet direct aan Dennis Lloyd. Maar wel als je in de Summerbeat 1000 zit natuurlijk. Zometeen onder andere nog voor 3 uur krijg je een stukje ABBA te horen. Niet van ABBA zelf, wel van iemand anders. En deze Nederlanders. Het is Crisscross Amsterdam op 741.

0: De Summerbeat 1000. Overzicht 750.
1: Het was Josh Cambi met Armin van Buuren en deze Sunny Days.
0: 749.
1: Roses zijn mooi, alleen opletten voor de stekels altijd. Chainsmokers.
0: 748.
1: Lekker funky. Oliver Cheatham, Maroon 5 en Make Love.
0: 747.
1: En toen waren we op het strand, we waren niet alleen. Superfly was er ook bij, Let's Get Down.
0: 746.
1: Beste nummer van dit uur vind ik dan persoonlijk toch deze remix van Odimel en My Favorite Game.
0: 745.
1: One Hit Wonder, één hitje hadden ze, Mish Mash, Speechless.
0: 744.
1: Nog niet zo lang geleden stond hij nog in de top hit 40, Joe Corey. 0800 Heaven.
0: 743.
1: Sia werkt zowat met iedereen samen, ook met Flo Rida in deze Wild Ones.
0: 742.
1: Wanko Moet maakte de remix van Dennis Floyd's Nevermind.
0: 741.
1: En dan de Nederlanders van Criss Cross Amsterdam met deze Stay Never Leave You. Zometeen op 740 staat Marshmello met Esta Vida.
0: Deze zomer de

0: Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top Your Summer Beat.
1: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
2: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen? Yes, I speak a bit English, yes. Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
4: Zeg, and do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, nee?
5: Ik raag dan niet om u, hè.
6: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Hoses, Aftrucks en Locristi.
5: Gooses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer al juist te zien, hè.
5: www.gooseshaftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op onder tweedehands Aftrucks.
6: Dat kun je niet van sukkelen, hè.
5: Gooses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehands elektrische Aftrucks en nog veel meer.
7: Festi Loco, nog fouter, nog stouter. Met Dual Limited, Bad B Live, Willy Sommers, DJ Ruben van Gucht. En nog veel meer. Zaterdag 4 juli. Tickets en info, festiloco.be.
8: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eenderwaar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
9: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
0: Je luistert naar de Summer Beat. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer.

Een beetje water bij de wijn doen, de peer door midden doen, dat wordt ook wel eens gezegd. En als het over peren gaat, dan liever doyen dan conferent. Maar dat is misschien persoonlijk, dat maakt op zich niet zoveel uit. Je kreeg Zed en die fantastische, ja, die zangeres erbij, die Gray is zo goed. In de middel, je kreeg ze op 739 in deze Summer Beat 1000. Ik ben blij dat het ABBA-gedoe een beetje is gaan liggen. Tot op een half jaar geleden kon je niet naar een feestje gaan of ze draaiden minstens twee keer Gimme, Gimme, Gimme op een avond. Het is ondertussen een beetje gedaan. Iedereen heeft er zijn buik een beetje van vol gehad. Dus we kunnen het weer verdragen. En al zeker als het gaat over de versie van Sergeant Slick. Hij is eigenlijk een DJ die heel veel andere en nieuwe versies maakt. En ABBA is ook zijn inspiratie geweest. Gimme, Gimme, Gimme staat in deze Summer Beat 1000 dan ook helemaal terecht. Ze staan op 738. Merk op, ze beginnen met het refrein.

0: deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 26, 27 en 28 juni. Sunrise Festival Gierle. Kom langs. Kies je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
5: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
6: Dit is Stop!
7: Het is 3 uur, er wordt geschoven met het leerlingenvervoer. Vrouwtje Kaljon, vertel eens.
8: Goedemiddag. De bevoegdheid van het leerlingenvervoer verschuift naar onderwijsminister Zuhal Demir. Dat zegt Vlaams minister-president Diependalen na overleg. Nu was die bevoegdheid nog verdeeld over minister Demir en mobiliteitsminister De Ridder. Maar het zorgt voor te veel verwarring. De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs. En daar komt veel kritiek op, ook binnen de regeringspartners CD&V en Vooruit. Daarover zijn intussen debatten gestart binnen het Vlaams parlement. De bestuurder van 17 die vorige maand een dodelijk ongeval veroorzaakte in Braschaat is voor het eerst verhoord. Dat schrijft het Laatste Nieuws. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven en 4 anderen raakten zwaar gewond, onder wie ook de bestuurder. Daardoor duurde het even voordat de politie hem kon ondervragen. Hij zou voor het ongeval nog nooit met de auto gereden hebben en hij reed op dat moment ook zonder rijbewijs. Het is nog onduidelijk of hij onder invloed was. En Anderlecht speelt in de tweede voorronde van de Europa League voetbal tegen Hammarby, de vice-kampioen uit Zweden. Dat is geloot in Zwitserland. In de tweede voorronde van de Conference League voetbal neemt AA Gent dan weer op tegen de Oekraïnse Cherkasy. De heenwedstrijden in Zweden en Oekraïne worden al op 23 juli gespeeld. Een week later volgen dan de terugwedstrijden in ons land. Beide ploegen moeten 3 voorrondes overleven om in de league-fase terecht te komen. We krijgen geleidelijk meer opklaringen en maxima tot 26 graden. Morgen volop zon en zeer warm tot 33 graden. En 's avonds kans op enkele onweersbuien. Vrijdag een snikhete zomerdag met temperaturen tot 35 graden. In de namiddag en 's avonds wel weer kans op felle onweersbuien. Ook in het weekend dan nog veel zon en maxima tot 33 graden.
7: Ik heb 3 lange files. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 35 minuten. Ook in Antwerpen richting de N12 gaat het traag tussen de E19 en de Herentalse baan. Je verliest er 25 minuten momenteel. En ik eindig op de E19 richting Antwerpen tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord, 20 erbij.
0: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
7: Er ging vanmiddag al een groot zwembad de deur uit. We gaan dat straks nog eens proberen. Dus hou het in de gaten als dat bommetje komt.

Fans van de Spice Girls hebben lang geloofd dat er een gigantisch grote reunie ging komen met optredens, met een tour en misschien zelfs dat ze naar ons land kwamen. Dat is allemaal een beetje uitgebleven. Het was enkel in Engeland dat ze nog eens hebben opgetreden, maar ondertussen is dat verhaal ook al gestopt. Mel C zat in die Spice Girls in de 90s. Op 736 stond ze met I Turn To You in de Summer Beat 1000. Zometeen kan ik jou zeggen, gaan we naar de 90s met Zash en Encore Une Fois. Eerst even deze Troye Sivan met Rush 735.

0: is tijd voor een overdosis girlpower. Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
1: Honestly, I thought we were lucky.
0: Luister deze week naar Wouter. Raad wie de Supergirl is en win tickets voor de exclusieve avant-première van Supergirl in Antwerpen.
1: You cannot give up on me.
0: Top, we make you move.
2: 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
9: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
8: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart-app. En op elk moment je voorschot aanpassen.
9: Ja, blijf gaan.
8: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
11: Carrefour.
12: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
13: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
12: Wat bedoelde?
13: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
12: Dat zal wel.
13: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
12: Echt? Dus?
13: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gidden ze even, gewoon doen.

0: De muziek was ondergeschikt, de vocal was het belangrijkste en het leukste aan deze Justice. Het is Frans en Simian met We Are Your Friends. Ze stonden op 733 in de Summer Beat 1000 dit jaar. Ik beloof je voor 4 uur vanmiddag nog een bommetje. Echt zo'n splash hoor je dan, misschien een beetje verstopt in een song. Daar moet ik nog eens over nadenken. Maar je weet, dan is er weer zo'n groot zwembad te winnen. Het zijn grote opzetzwembaden, iets meer dan 4 meter lang, 2,5 meter breed en 1 meter hoog. Dus je kan nog lekker net staan. En dat is fantastisch om in de tuin te hebben natuurlijk. Met een pomp erbij, dat zorgt dat het water gefilterd wordt. Met een laddertje, dat je er makkelijk in en uit kan. Dus dat soort zaken zit er allemaal sowieso bij. Hou het in de gaten. Misschien ga jij op vakantie naar Frankrijk of Spanje of Portugal. En dan neem je de Route du Soleil. En die Route du Soleil, daar moet je voor opletten, dat weet je. Want daar staan flitspalen en moet je ook wel een beetje peage betalen. Maar eens je er voorbij bent, dan voel je die warmte. En dan kan je dit liedje ook meezingen in de radio. Black M, Sur ma route.
1: Sur ma route.

0: Can you hear? Can you hear the thunder? Sommige mensen en vooral dieren zijn daar bang van. En de komende dagen mag je dat wel een klein beetje verwachten naar het schijnt. Tropisch weer, maar ook kans op echt van die onweersbuien. En dat is altijd een beetje uitkijken. Soms heel veel water op korte tijd, dus hou er wel rekening mee. In deze Summer Beat 1000 stond deze versie, die echt natuurlijk gewoon gepikt is van 10cc. Ludi heet het Down Under op 731. Ik heb nog een half uur om ergens een bommetje te verstoppen en een zwembad weg te geven. Hou het in de gaten. Richting Nederland gaat het traag op de R1 tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een half uur erbij. E19 richting Antwerpen tussen Sint-Joppint-Goor en Antwerpen-Noord verlies je 24 minuten. En op de R11 richting N12 is dat tussen de Prins Boudewijnlaan en Wommelgem verlies je op dit moment 24 minuten. Hier is hij.
1: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
2: 4000?
1: Ça va toch, dat is 20 euro.
2: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waarom vis?
1: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
7: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier. Knaldi.
8: Vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
9: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis.
10: Hoho, dat is lekker scoren.
9: Dat is de ja van Jumbo.
11: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
12: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
11: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
12: Ah ja, oké, maar waar?
11: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
12: Oef.
13: Midas, je kan altijd vooruit.

0: En we blikken even terug.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 740.
2: Het was van Marshmello en Farruko. Met dat leuke liedje. Esta Vida heet het.
1: 739.
2: Probeer overeen te komen, Zed en Grey met In The Middle.
1: 738.
2: Er zijn maar een paar goede remixen van gemaakt van ABBA, anders draai je beter het origineel. Sergeant Slick is daar één van. Gimme, gimme, gimme.
1: 737.
2: Billy Gillies, Hannah Boulogne, DNA.
1: 736.
2: Like a flower leaning towards the sun. Genoeg om in de Summer Beat top 1000 te staan. Melanie C.
1: 735.
2: De rush van je werk nog af te krijgen voordat je naar huis gaat op deze woensdagmiddag. We kennen het allemaal. Troy Sivan.
1: 734.
2: 90s classic. Zash. Encore une fois.
1: 733.
2: De tekst was belangrijker dan de muziek. Justice en Simian met We Are Your Friends.
1: 732. Sur ma route, oui, il y a
2: eu du move, oui, de l'aventure. Verrassing van dit uur vond ik hem hoor. Deze Black M met Sur ma route.
1: 731.
2: En dan een beetje drum and bass bij Ludi en Down Under. Er is nog een Frans liedje in deze Summer Beat 1000 in dit uur. Op 730 staat het.

0: Zwembad of zwemband?
1: Laten we nog eens spelen. Zwembad of zwemband? Want het is altijd leuk om dit soort dingen weg te geven als je weet dat het de komende dagen gewoon lekker warm wordt. Stijn uit Brakel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Jij bent de tiende om bommetje te sturen, dus jij mag zo meteen aan het rad draaien. Ik neem aan dat jij graag een zwembad wil of ben je al tevreden met die zwemband?
2: Dat zwembad zou zeker welkom zijn.
1: Ja, ga je met vakantie deze zomer?
2: Nee, spijtig genoeg niet.
1: Dus je beleeft het in ons land? Ja, dan snap ik wel dat je een beetje afkoeling wil en daar een beetje wil gaan genieten. Alright, Stijn, laat ons dat snel gaan verifiëren. Je weet, het rad heeft eigenlijk evenveel rode vakjes als blauwe vakjes. De rode zijn goed voor een zwembad. Het zijn van die grote, van Hermie. 4,5 meter bijna lang, 4,30 meter denk ik ongeveer. Op 2,5 meter breed, meter hoog, heb je er plaats voor?
2: Ja, dat lukt wel.
1: Oké, okay, tel je even af, dan draai ik aan het rad. Tel maar af.
2: Oké, 3, 2, 1.
1: Ik heb er een ruk aan gegeven. En we gaan zien waar we eindigen. Beste Stijn. Hij is nu aan het stoppen en het rad is gestopt. Bij...
0: Zwembad.
1: Zwembad, jawel. Ik vind het altijd leuk om het zeker cadeau te kunnen doen aan iemand die niet naar het buitenland kan, zoals jij. En met andere woorden, dus ook het in ons land gaat beleven, dan wordt dat net zo nuttig gebruikt. Maak er nog een fijne werkdag van, beste Stijn.
2: Ja, dankjewel.
1: En tot de volgende dag.
0: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
6: Je luistert naar de... Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1 via topradio.be of de top.

έρχεται και mashup δε τλίκε. Liedjes eigenlijk van de product GMB, gitaar van Santana, gaat al heel ver terug. En dan Galet maakte dit met Rihanna en Wild Fuzz in de Summer Beat 1000. Ze stond op 727. Bram van Hee komt eraan zometeen na 4 uur met ook hij weer, die een bommetje gaat doen en er is dan ook weer een zwembad te winnen. Ik ga jou straks nog even kippenvel doen krijgen met Dance to Trance en Power of American Natives. Maar eerst op 726, Rieten en Oliver Heldens. Dit is Turn Me On.

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Midas is alles duidelijk. Zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Oh, dat komt goed uit. Want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
3: Ja, maar ik hoor het al. Dat zijn uw remblokken.
4: Ja, zit er zeker? Want het is echt...
3: Zeker uw remblokken. Maar we kijken dan meteen naar.
4: Ah, wat kost dat ongeveer?
3: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op je factuur.
4: Ah.
5: Midas, je kan altijd vooruit.
6: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
7: IKEA.
6: Meer info op IKEA.be.
8: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
9: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
10: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
11: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
10: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
9: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
12: Dit is Stop!
13: Tijd voor de topheadlines. Vrouwkje is erbij gekomen. Dag Vrouwkje, goedenamiddag.
14: Goedenamiddag. De Franstalige Liga voor Mensenrechten stapt naar de rechter tegen de Brusselse politie. Die zou een verboden omsingeltechniek gebruikt hebben tijdens verschillende betogingen. Onder meer tijdens pro-Palestijnse betogingen en protesten in het Franstalig onderwijs. Volgens de Liga heeft de politie betogers in het nauw gedreven en daarbij matrakken en traangas gebruikt. De rechtbank in Brussel oordeelde vorig jaar ook al dat de omsingeltechniek onwettig is. Maar die uitspraak is aangevochten. En het is voorlopig nog wachten op een definitieve beslissing. De piloot die zaterdag neerstortte met een zweefvliegtuig in Geraardsbergen is overleden, dat meldt het parket. De man van 70 was de enige aan boord. Het toestel raakte om een nog onduidelijke reden een boom en stortte neer naast de dender. Hulpdiensten reanimeerden de man en brachten hem nog naar het ziekenhuis. Daar is hij nu overleden. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. En Marius Borg-Heupi, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is stiekem uit de gevangenis gesmokkeld om zijn zieke moeder te bezoeken in het ziekenhuis. Dat schrijven Noorse media. De politie zou hem zelfs meerdere keren naar het ziekenhuis gebracht hebben. Heupi werd deze week veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen. Hij diende al verschillende verzoeken in om de gevangenis te verlaten, maar het werd telkens afgewezen. Kroonprinses Mette Marit leidt aan een chronische longaandoening. Haar geplande longtransplantatie is intussen succesvol verlopen. Vanavond en vannacht is het meestal licht bewolkt en het blijft ook droog bij minima tot 17 graden. Morgen vaak zonnig en warm tot 33 graden. Vrijdag een snikhete zomerdag tot zelfs 35 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op felle onweersbuien. Ook in het weekend nog veel zon met in de namiddag kans op onweersbuien. Het blijft wel warm tot 32 graden.
13: Hop, hop, hop. Het kan niet op met die temperatuur. Amai, wat dat gaat worden de komende dagen. Eerst vandaag nog zien te overleven. De volgende plaatsen, daar is het aanschuiven. Ik heb 5 vertragingen waar je meer tijd verliest dan 20 minuten. Richting Nederland op de Antwerpse ring 40 tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de A12 een 30 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E17 een 30 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Ook op de E19 schuif je aan. Een 30 minuten tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. En richting Nederland op de Antwerpse ring in nog 20 minuten... tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Dus mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan beter nieuws, verlies je daar niet meer tijd dan 20 minuten.
15: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bram van Hee,
13: Met straks een remix van een track van Kygo waar hij als kind altijd naar luisterde en hij dus ook zelf heeft mogen remixen. Eerst dit van The Ones.
15: Dit is Top. We make you move. 724.

0: Dit is een goede beat voor bij de zonsondergang. Maar het zal niet voor vandaag zijn, hè. Het is een bewolkte, maar een warme woensdag.
1: De Summer Beat 1000.
0: Je kreeg The Ones en Flawless aan het begin van 4 uur. Zeg, vandaag zijn er al 2 zwembaden weggegeven in het spel Zwembad of Zwemband. En ik weet uit goede bron dat de eerste gewonnen zwembaden van de voorbije dagen al geleverd worden bij onze winnaars de komende dagen. Dus als je goed voorbereid aan de hittegolf wil beginnen, Summerbeat 1000 luisteren kan helpen. Want het rad hier in de studio waar ik mag aandraaien, dat is wel redelijk gunstig gezind voor de mensen die heel graag zo'n mega groot zwembad, zo'n opzet zwembad in de tuin willen. Dus misschien gaat het ook nog gebeuren bij mij. Weet wat je moet doen, hè? De plons in het zwembad, het bommetje goed in de gaten houden. Want als je dat hoort, dan is dat meteen het signaal om dus bommetje in te sturen via de Topradio BE-app. Ik ben super enthousiast trouwens over mijn playlist vandaag. Kan je mee thuiskomen? Letterlijk, want er zijn nogal wat files vandaag. Dus de muziek zit sowieso goed in de Summer Beat 1000. Had Ozempic bestaan in de Zero's? Ja, dat was er volgens mij geen Fat Man Scoop.

0: Tina vond het zelf heel goed gedaan. Het was ook haar laatste release ooit. Tina Turner is intussen overleden. Maar dit heeft ze dus nog meegemaakt. Hè. Op haar 80ste werd ze benaderd door Kygo met de vraag of hij dus die classic van Tina Turner mocht remixen. En ze heeft ja gezegd. Hij heeft dat ook met het diepste respect voor het origineel gedaan. En ja, toegegeven, het is ook heel straf gedaan.
1: Dit is de kick-off van je topzomer. De Summer Beat 1000.

0: net dus daarnet gehoord op nummer 722. Kygo en Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Eentje hoger staat.
1: 721.
0: Dit is Latin Lovers.

0: Toen de DJ-wereld echt bijna 100% een mannenwereld was, lang voor Charlotte de Witte en lang voor Amelie Lens en zo, was er al deze vrouwelijke DJ Monica Cruz. En als dit geen zomer is, dan weet ik het ook niet meer. Latin Lovers kreeg je in de Summer Beat 1000.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 730.
0: Stromae met Tous les Mêmes kreeg je dus op die plaats. Tegenwoordig terug met nieuwe muziek, hè?
1: 729.
0: Magic Carpet Ride van Mighty Dubcat.
1: 728.
0: De Nederlandse DJ Bakermat, ofwel Lodewijk Fluttert, dat is zijn echte naam, kreeg hem met Teach Me in de lijst.
1: 727. When I was you, all I get is wild thoughts.
0: Wow, wow, wow. When I was you, all I get is wild thoughts. Ja, dit past echt bij de aankomende 30 graden en veel meer. DJ Khaled en Rihanna met Wild Thoughts.
1: 726.
0: Written en de typische diepe bassen van Oliver Heldens. Je kreeg Turn Me On.
1: 725.
0: Dance to Trance, I Believe in the Power of American Natives.
1: 724.

0: Frans.
1: 723.
0: Twee jaar geleden terug overleden, heel kort na een optreden, deze legend Fatman Scoop en Be Faithful.
1: 722.
0: Kygo en Tina samen op deze What's Love Got To Do With It.
1: 721.
0: En de vrouwelijke DJ Monica Cruz met Latin Lovers, net gedraaid. Zometeen meer Summer Bee 1000.
2: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
3: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt... Dan moet je ook recupellen, maar dan in een kringloopwinkel. Zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
7: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
6: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
8: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
9: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
11: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Dit is nummer 720. Pumped Up Kicks van Faster the People. Volgens mij is het woord van de maand juni hittekoepel. Weet jij al wat een hittekoepel is? Summer Beat. Duizend. Nee, je gaat het wel voelen de komende dagen hoor. Want wat is de oorzaak van het aankomende warme weer?
1: We noemen het een hittekoepel. Dat is een hoger luchtdrukgebied dat zich boven Europa komt vestigen met daaronder zeer hete lucht afkomstig van het noorden van Afrika.
0: Ben jij al gewapend tegen de aankomende hittekoepel? Dat is de vraag natuurlijk. Heb je al een extra airco gekocht? Of heb je al andere maatregelen genomen? Ik weet het niet. Je mag het mij altijd laten weten via de Topradio B-app. We kunnen elkaar helpen natuurlijk in deze warme tijden.
2: 719.
0: Summer Beat 1000 luisteren kan natuurlijk ook altijd helpen. Hè. Kylie Minogue onderweg zometeen op 718 in your eyes. Krijg je naar deze sunglasses at night. Maar ook overdag gaan die nodig zijn.

0: Janneke stuurt mij een berichtje. Ik wil een zwembad om de hittekoepel die eraan komt aan te kunnen. Ja, dat is goed geprobeerd, Tineke, maar je gaat de officiële weg moeten volgen. En je weet wat dat betekent. Bommetje insturen als je het bommetje op de radio hoort.
1: Ja. Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Het bewijs dat retro house ook zomers kan klinken. Ja, het is met trommeltjes en al. Zometeen draai ik Capricorn 20 Hertz. Eerst nog Dancing in the Moonlight, die zomerse remix die daarvan is uitgekomen een paar jaar geleden van de Franse DJ Jubel. Eerst de files, want dit zijn de vertragingen waar je 20 minuten lang of langer verliest. Dat is zo het geval op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, een half uur erbij. Op de E34 een half uur tussen Melcele en Sitte aan de linkeroever. Richting Nederland op de Antwerpse ring een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de A12 een half uur tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Ook een half uur op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En 20 minuten op de binnenring van Brussel tussen Anderlecht-Zuid en Groot-Bijgaarden. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan is dat best mogelijk. Maar dan verlies je daar niet meer tijd dan 20 minuten.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
7: Bon, de Nico komt niet.
6: Zij die het vergeten.
7: Els, waar zei jij?
6: En zij die vergeten te annuleren.
7: Zeg, iemand een tom gehoord?
6: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
7: Ah, zalig.
6: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
8: Ruby Red Tomaten.

0: Vanaf morgen en zeker op vrijdag zal alles wat we vragen gewoon te lastig zijn.
1: De Summer Beat 1000.
0: Ja, bij 30 graden en meer moeten we niet te veel dingen van jou vragen of verwachten. Dat weet ik zelf ook. Daarom nu nog een warme oproep om toch even na te denken wie er op 1 moet staan in onze Summer Beat 1000. Die ontknoping is trouwens volgende week vrijdag, want ook volgende week tellen we nog een week lang af met de beste zomertracks ooit gemaakt. Wil jij bijvoorbeeld dit helemaal bovenaan in de lijst? Klankcarousel en zonnentans, het zou helemaal gepast zijn. Wel, dan moet je erop stemmen natuurlijk.

0: Underdog Project, Summer Jam. Op dit moment heb ik gezien, ligt die aan kop in de stemlijstjes. Kan jij natuurlijk nog van alles aan veranderen via onze website. Als het wat meer retro mag zijn voor jou, dan hebben wij ook een optie. Want ook de Taste of Summer van Sonic Inc. staat in de shortlist met platen waarop je kan stemmen via topradio.be of via de Topradio BE-app. En nu ga ik de trommeltjes bovenhalen.
1: Tel mee af naar de nummer 1 van de Summer Beat 1000.
0: Die nummer 1 is dus voor volgende week vrijdag. En nu zitten we aan
1: 716
0: met Capricorn.

0: ultieme voorbereiding van je zomer met de Summer Beat 1000 en een zwembad. Hoor je straks een plons? Stuur een bericht naar de studio via de Topradio BE-app en maak kans op een zwembad. Of een zwemband. Top, we make you move. Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com.
1: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
2: Ja, ook.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Allee, wat zie je bij
1: wie? Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: Baie.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
2: Modu van. Wiederma je kameretten een zak slimmer.
3: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
4: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Modu van.
5: Liquid dat er wint, Wiedermann, ik kom in het zak slimmer.
2: Ik raag dan niet om u, hè.
6: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Hostes, Aftrucks en Locristi.
2: Gosses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer alles juist te zien, wij.
2: www.gossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
6: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
2: Gosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
7: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
8: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
9: Geen lag, geen compromissen. Fan Systems, high-end gaming PC's, volledig op maat gebouwd om te domineren. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.

0: 7:15 in de Summer Bee 1000 Majestic en Bonnie M. Ik zie op de affiche van de Lokerse feesten deze zomer TS5 staan. Wie is TS5? Wel, dat is Craig David. Die gaat dus geen klassiek optreden geven op dat festival. Hij is tegelijkertijd DJ, MC en zanger. Ofwel, wat je zelf doet, doe je beter. Dat zal Craig David gedacht hebben wellicht. Het is allemaal begonnen in zijn penthouse in Miami. Dat was ooit een pre-party, dat TS5-concept. Gelegen in Tower 5, dus vandaar de verwijzing naar TS5. En dat is nu blijkbaar uitgegroeid tot een show waarmee hij dus rondtoert. Zowat overal ter wereld en is dus ook deze zomer te zien in ons land op de Lokerse feesten. Hij staat ook een paar keer in onze Summer Bee 1000. Nu komen we hem tegen.
1: 714.
0: Met deze hot stuff.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Dit is Stop!
3: Zometeen veel meer Summer Beat 1000. Nu de top headlines van 5. Vrouwtje is erbij gekomen. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Pas tegen het einde van de zomervakantie zal duidelijk zijn hoeveel ritten van het leerlingenvervoer worden geschrapt. Dat heeft Vlaams minister Weitz gezegd in het parlement. Eerder raakte bekend dat de lijn volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs wil schrappen. Maar de lijn overlegt nog met lokale besturen en scholen, zegt Weitz. Intussen is de bevoegdheid van het leerlingenvervoer verschoven naar onderwijsminister Demir. Zij zegt dat dat het probleem niet zal oplossen, maar dat ze wel haar verantwoordelijkheid zal nemen. De Franstalige Liga voor Mensenrechten stapt naar de rechter tegen de Brusselse politie. Die zou een verboden omsingeltechniek gebruikt hebben tijdens verschillende betogingen. Onder meer tijdens de pro-Palestijnse betogingen en protesten in het Franstalig onderwijs. Volgens de Liga heeft de politie betogers in het nauw gedreven en daarbij matrakken en traangas gebruikt. De rechtbank in Brussel oordeelde vorig jaar ook al dat de omsingeltechniek onwettig is, maar die uitspraak is aangevochten. Het is voorlopig nog wachten op een definitieve beslissing. En de Europese Unie maakt bijna een 500 miljoen euro vrij om de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika te bestrijden. Het geld gaat naar onmiddellijk medische hulp in Oost-Congo en Oeganda. Maar het moet ook onderzoek naar vaccins ondersteunen. Een maand na de uitbraak vielen bijna 200 doden. Het aantal besmettingen is ook opgelopen tot meer dan 800. En mogelijk is dat zelfs nog een onderschatting. Volgens het Internationale Rode Kruis moet de piek ook nog komen. Vanavond en vannacht is het meestal licht bewolkt en het blijft ook droog bij minima tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en warm tot 33 graden. Vrijdag een snikhete zomerdag tot zelfs 35 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op felle onweersbuien. Ook in het weekend veel zon en in de namiddag kans op onweersbuien. Het blijft wel warm tot 32 graden.
3: Op dit moment zijn er 6 plaatsen waar je 20 minuten of langer verliest. Op de A12 is dat tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. Op de E314 is een ongeval gebeurd, 40 minuten tussen Lummen en Zolder. Op de E17 een half uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E19 een half uur tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna, linkeroever ook aanschuiven, een half uur extra. En dan op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Bogen. Een half uur. En ik krijg pas binnen dat er nog 2 extra plaatsen zijn. Richting Nederland op de Antwerpse ring. Een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En op de binnenring van Brussel ook nog eens 20 minuten tussen Anderlecht-Zuid en Groot-Bijgaarden. Het is met andere woorden de moeite. Mocht je op een andere plaats aan te vertragen zijn, dan is dat best mogelijk. Maar dan verlies je daar niet meer tijd dan 20 minuten. Zo weet je dat ook.
2: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bram van Hee.
3: We gaan dit uur een plonsje nemen in ons zwembad, hè? Wat denkt u? Let maar goed op. Nu toe Fabiola in de Summer Beat 1000 met deze Top. Freak out.

0: Fabian, goedemiddag.
1: Ja. Hallo, Top Radio.
2: De Summer Beat 1000.
0: Jij bent net thuisgekomen. Wat is er daar aan de hand bij jou in het appartement?
1: Wel, ik kom binnen bij mij thuis. En ik heb de hele dag de zon binnen bij mij. Dat is van 's ochtends tot 's avonds. En dat is niet te doen, de hitte dat er niet bij mij is.
0: Oei, nu al. Het ergste moet nog komen, vriend.
1: Ik ben in Oostende.
0: Ja.
1: Aan de zeekust, op de zeedek, maar aan de achterkant.
0: Oei, oei. Dus jij woont in een serre eigenlijk, als ik het zo goed...
1: Inderdaad.
0: Heb jij daar een kraan in de buurt?
1: Ja, zeker.
0: Oké, maar ga er even naartoe. Draai ze open en steek even je hoofd onder de kraan. Ik voel dat je het nodig hebt.
1: Oké. Nee.
0: Voilà. Ah, ik hoor hem. En nu je hoofd eronder?
1: Oké, daar gaan we dan mee.
0: Oké, hoe voelt dat?
1: Ja.
0: De koudwaterkraan staat toch open, hè?
1: Oh.
0: Niet de warmwaterkraan, hè?
1: Goed fris.
0: Ja, oké, dat is goed. Hey, goed bezig. Blijf zo even staan.
1: Ik moet even afdrogen, dat kan ik
0: even zo houden. Voor het

0: Master the People en Pumped Up Kicks.
1: 719.
0: Tiga en Zinterius met zijn Sunglasses at Night.
1: 718. It's in your eyes.
0: Kylie Minogue was er vorig uur nog eens een keertje bij met In Your Eyes.
1: 717.
0: Deze remix van Jubel van Dancing in the Moonlight stond ook in de Summer Beat Dyson.
1: 716.
0: Capricorn en 20 Hertz.
1: 715.
0: Majestic heeft de beat toegevoegd aan Bonnie M. Ra Ra Rasputin.
1: 714.
0: Craig David, tegenwoordig op de festivals niet alleen als zanger, maar dus ook als DJ. Je kreeg hem in de Summer Beat 1000 met Hot Stuff.
1: 713.
0: Tyla en Water in de Marshmallow Remix.
1: 712.
0: Van Toe Fabiola hebben anno 2026 een nieuwe zomersingle uit. Benieuwd of die ook in de Summer Beat 1000 zal staan. Dit was al van veel langer geleden. Freak Out!
1: 719.

0: Een van de verrassingen van dit uur was toch wel deze van Rema en Calm Down. Oh, ik wil die meer horen met dat warme weer de komende dagen. Maar goed, hij heeft alvast een mooie plaats in de Summer Beat 1711. En dan kunnen we opschuiven met...
1: 710.
0: Oh, dit is echt zo'n klassieker. Geremixed.

0: Het is tijd voor een overdosis girlpower. Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
1: Honestly, I thought we were lucky.
0: Luister deze week naar Wouter. Raad wie de Supergirl is en win tickets voor de exclusieve avant-première van Supergirl in Antwerpen.
1: You cannot give up on me.
0: Top, we make you move.
2: Zij de Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
3: Ah ja, met no cap courgette, wayo worstjes en slay samurai.
2: Of dingen, hè? Bougie burger.
3: Nee, dat is passé. Kom, herpak de Lemmis.
2: Oké.
3: Waarom neem jij nu nog een burger?
2: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmis. In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een pak plezier.
3: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
4: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
5: En zo'n grote badeend.
4: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
6: Summer.

0: 708 in de Summer Beat 1000. Fatboy Slim and Praise You.
1: Zwembad of zwemband?
0: Met Donna uit Lokeren. Dag Donna.
2: Hey, hey.
0: Wat is de kans hè, dat ik je bel?
2: Ja, super klein toch?
0: Ja, ik heb nog nooit iemand zo verbaasd, maar wel heel enthousiast de telefoon horen opnemen toen ik je zo pas belde.
2: Ja, ik was super laat toen ik bommetjes stuurde. Ik dacht, het gaat nooit zijn. Maar ja, ja, maar kijk.
0: Ja, de computer heeft jou eruit gepikt. Jij was alsnog de tiende, dus kijk, dat is toch mooi, hè? Nooit opgeven, altijd meedoen met een spel op de radio, zeg ik dan. Heb je al reisplannen?
2: Nog niks concreet.
0: Oké, maar vakantie in eigen tuin, daar is ook niets mis mee. Zeker niet als je daar zo'n zwembad hebt staan. Misschien kan ik er wel eentje opsturen, eentje cadeau doen. Maar dan moet jij natuurlijk hier wel op het juiste vakje terechtkomen met ons rad. Je weet wat de inzet is? Een zwembad of een zwemband?
2: Ja.
0: Dus het is sowieso altijd prijs. Dat is wel mooi. Jij mag aftellen en dan ga ik een draai geven aan het rad.
2: Oké, here we go. 1, 2, 3.
0: Ja. Ik heb er een goede draai aan gegeven, dus we zijn wel even bezig hoor. Het rad stopt bij... Wacht hoor, de Neptun. Zijn jullie aan het meekijken?
2: Nee. Durf niet.
0: Je durft niet. Ik snap waarom je niet durft. Het is voer voor discussie, maar het rad is gestopt bij... Ja, ja.
1: De zwembad.
0: Het zwembad. Nee, maar het scheelt niks. Het is millimeterwerk. Kijk maar eens op VTM Go via de site. Je kan het daar nu mee. Het is millimeterwerk. Maar juist is juist. Het rad is gestopt bij zwembad. Ik hoor dat er daar wat supporters ook heel blij zijn.
2: Ja, ze zijn zo wat half verbaasd. Dus je zwembad is geen zwembad. Ja, jammer. Ja, het is zwembad, Soetjen.
0: Wie heb jij daar bij jou?
2: Ik heb mijn oudste dochter bij mij, Sayana.
0: Oké, fantastisch. Die gaan een duik kunnen nemen binnenkort, want het gaat heel snel in jullie tuin staan. Oké, fijne zomer.
1: Yo. Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij Hermie.com. Summer 1000. 707.

0: let's go.
1: Berichtje van Leen in de Top Radio BE-app. Ik wil ook een zwembad. Ja, dan moet je meespelen, hè Leen. Je hebt gehoord dat het zeker mogelijk is. Want we spelen elke dag meerdere keren tijdens de Summer Beat 1000. Nog de hele week en ook volgende week. Oh, ik heb iemand zo blij gemaakt zo pas. Luisteraar Donna uit Lokeren. Samen met de kindjes zijn die mega blij dat er volgende week een zwembad in hun tuin staat. Dat is toch super mooi. Zometeen meer Summer Beat 1000. Eerst even kijken waar het aanschuiven is. Dat is op nogal wat plaatsen hoor, op deze woensdagavond. Ik heb 7 vertragingen van 20 minuten of meer. Ik begin op de E314, 40 minuten tussen Lummen en Loozolder. Dan richting Nederland op de Antwerpsring, 40 tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E17 een half uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de A12 een half uur tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpsring richting Nederland ook een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Dan een half uur op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. En op de R2 in Antwerpen vanaf de A12 tot Lillo verlies je nog 20 minuten. Dus dat zijn enkel de vertragingen van 20 minuten of langer. Mocht je dus op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dat is ook mogelijk. Maar dan verlies je daar minder tijd dan 20 minuten.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
6: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
8: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
9: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
8: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
9: Ah, wat doen we dan?
8: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
9: Ah.
10: Midas, je kan altijd vooruit. Vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
11: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: know that you need me.
1: Car Keys op nummer 706 van Alok.
2: De Summer Beat 1000.
1: Met nu een track waar ook een Belgisch randje aan is, want de originele track van deze Metro is door een Belg gemaakt. Namelijk door de Belgische DJ Nico Parizzi. Vele jaren later is die dan opnieuw uitgebracht door Kevin De Vries en Maupi. En toen hebben plots heel veel grote DJ's hem opgepikt. David Guetta, Martin Garrix, Dimitri Vegas, Like Mike, Nicky Romero, Charlotte Witte. Ze speelden hem plots allemaal in hun DJ-set. En dat was zelf heel verbazingwekkend, ook voor die Belgische DJ Nico Parizzi. Maar goed, het was wel zijn goede idee waar ze dus mee aan de haal gingen. Heel veel festivalsounds, ook in de Summer Beat 1000. Want wie zomer zegt, zegt ook festivals.
2: 705.
1: Dus deze heeft ook een mooie notering. Dit zijn Kevin De Vries en Maupi in de Summer Beat 1000. Met hun Metro van een paar jaar terug.

0: Zeg, zitten je geburen weer al te gluren? Ik wil privacy.
1: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
0: Waar wacht je nog op?
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
3: Amai, daar regent hier binnen.
4: Oh, zwaansnanny.
3: Jawel, er staan er niet meer in de living.
4: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
3: Dakmeester?
4: Ja.
3: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
4: Dakmeester.
3: Zwaansnanny, hé.
5: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. landoflove.be.
8: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
9: Je luistert naar de Summer Beat. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1 via topradio.be of

0: 4 Minutes to Explain van Justin Timberlake, Madonna en Timbaland. Op nummer 703 in de Summer Beat 1000. Heel veel muziek die gemaakt is in het jaar 2020, dus 2020. Ja, daar is wel iets mee en dat verwijst dan helemaal terug naar die tijd. Want toen mocht er niet meer getoerd worden door DJ's en door artiesten, door het coronavirus natuurlijk. En terwijl wij buiten wandelen als een beetje het hoogtepunt van de dag zagen, dat was zo in die tijd, na een hele dag opgesloten te zitten, mocht ik dan zo even buiten wandelen. Ah, hemels was dat. Toen heeft Robin Schulz een nummer gemaakt met een tekst die gaat over waarderen wat je hebt. Ja, ja. Dat hield steek natuurlijk als je weet in welk jaar dat die track gemaakt is, in 2020 dus. Robin Schulz, All We Got staat in de Summer Beat 1000 op
1: 705.

0: Zeg, even iets rechtzetten. De meneer zei daarnet...
1: 705.
0: Maar eigenlijk bedoelde die...
1: 702.
0: Ja, maar ja, juist is juist natuurlijk in de Summer Beat 1000. Op 702, dus daarnet die track van Robin Schulz. Een sorry is op zijn plaats, vind ik.

0: Deze beat is gemaakt door Skrillex. En zo zie je maar dat hij niet alleen dubstep kan produceren. Justin Bieber en Sorry.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 710.
0: De beatversie van de Lambada gemaakt door de Nederlandse DJ Gregor Salto.
1: 709.
0: Alan Walker in de Summer Beat 1000 met Diamond Heart.
1: 708.
0: De zwoele klanken van Fatboy Slim uit de 90s. Praise You.
1: 707.
0: Reggaeton man. Van CNCO en Little Mix, Reggaeton Lento.
1: 706.
0: Alok en Ava Max, of Eva Max moet ik zeggen, met Car Keys.
1: 705.
0: Die dance track, dus ooit gemaakt door de Belgische DJ Nico Parizzi. En ja, is groot succes geworden dankzij Kevin De Vries en Mau P. Metro.
1: 704.
0: Joe Corey en Lionheart.
1: 703.
0: Drie generaties samen op een track. Madonna, Justin Timberlake en Timbaland op 4 Minutes.
1: 702.
0: Wees content met wat je hebt. Dat is de boodschap van Robin Schulz. Niet toevallig geschreven tijdens de coronaperiode. All We Got.
1: 701. Is it too late now to say sorry?
0: Cause I'm missing more than just your... En Beeps kon je daarnet nog horen. Justin Bieber met Sorry in de Summer Beat 1000. Morgen wordt er opnieuw afgeteld en worden er ook opnieuw zwembaden en zwembanden uitgedeeld. Dus dat zijn heel veel goede redenen natuurlijk om morgen ook niets te missen van een nieuwe dag. Summer Beat 1000. Het gaat superheet worden, dus ja, je gaat er moeten op hebben staan om een beetje af te koelen. Zometeen op top. Wouter De Vries, die staat er nu al klaar om eraan te beginnen, hè, met de party room.
2: Zal wel zijn, Bram.
0: Oké, okay, have fun zometeen.
1: Stop! We make you move. Dit is Stop!
2: Oké, okay, meer feesten. After party nu in de party room. Maar hier serieuze zaak, hier is Vrouwkje. Goedenavond.
3: Goedenavond. Pas tegen het einde van de zomervakantie zal duidelijk zijn hoeveel ritten van het leerlingenvervoer worden geschrapt. Dat heeft Vlaams minister Weitz gezegd in het parlement. Eerder raakte bekend dat de lijn volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs wil schrappen. Maar de lijn overlegt nog met lokale besturen en scholen, zegt Weitz. Intussen is de bevoegdheid van het leerlingenvervoer verschoven naar onderwijsminister Demir. Zij zegt dat dat het probleem niet oplost, maar dat ze wel haar verantwoordelijkheid zal nemen. De directie en vakbonden bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport hebben een protocolakkoord bereikt. Dat zeggen de vakbonden. Gisteren nog draaiden de bemiddelingsgesprekken op niets uit. En maandag was er een spontane staking uitgebroken bij het personeel. Daardoor liepen een 60-tal vluchten vertraging op. Voorlopig wordt er niet meer gestaakt. De bonden zullen het akkoord nu voorleggen aan de bedienden en zij zullen er morgen namiddag over stemmen. Wielrennen. De Eritreër Binyam Kermay heeft de eerste rit van de Ronde van België gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Tim Merlier werd verrast en kwam net te laat. Hij werd tweede. Onze andere landgenoot Rune Herregots leek lange tijd te winnen met een knappe solo, maar in de laatste 100 meters werd hij ingehaald. Hij eindigde vierde. Vanavond en vannacht is het meestal licht bewolkt en het blijft ook droog bij minima tot 17 graden. Morgen vaak zonnig en warm tot 33 graden. Vrijdag een snikhete zomerdag tot zelfs 35 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op felle onweersbuien. En ook in het weekend veel zon met in de namiddag opnieuw kans op onweersbuien. Maar het blijft wel warm tot 32 graden.
2: Ja, het zijn toch zotte temperaturen. Heb je die airco al in huis? Even kijken waar de vertragingen staan. De E17 verlies je tussen Haasdok en Antwerp-West een half uur. Een ring van Antwerpen richting Nederland. Door het defect voertuig is daar de boel serieus aan het ophouden. Ter hoogte van Borgerhout. Je verliest een half uur. E34 tussen Melzeel en Sint-Anna-Linkeroever ook 20 minuten vertraging. E19 gaat het 20 minuten trager tussen Sint-Job-Heet-Goor en Antwerpen-Noord. En ook nog tussen de A12 en de Thijsmanstunnel een vertraging van 20 minuten. Op een andere plaats in de file, dan is dat voor max een kwartier.
1: Dit is Top. Wouter de Vries.
2: Check aanwezig, breek je weekje, het is woensdag. En dat vieren we zometeen met Anima en Ellie Goulding. Eerst de Bautza. Hier is Magnetic.

Enima, Ellie Goulding en Hypnotized. Goedenavond. Let's do it. 5, 4, 3.

0: Peter.
1: Ja, en hopelijk is het al een leuke werkdag geweest. En gaan er iets leuks van maken vanavond ook. Straks weer tickets winnen om gratis naar de avant-première te gaan voor de film Supergirl. Ik maak ook de beste zomerbar van Vlaanderen bekend. Ideaal om de 35 graden te vieren van dit weekend. En nieuws over Frank Verstraeten. Welkom in de party room met gratis inkom. En nu deze retro banger. Hier is Dahul. Meet her at the love parade.
0: Vergeet de files. Voel de vibes. Welkom in de party room.

0: lekker hè deze. Opkikkertje van de dag. Dahul, meet her at the Love Parade. Donna stuurt hier ondertussen in de Top Radio BE app. Luister mee.
1: We hebben een zwembad.
0: Wat willen ze nu? Zwemband of een zwembad? Morgen kan je weer meespelen natuurlijk in de Summer Beat 1000. Maar ik heb hier iets anders om weg te geven.
2: Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
0: En dat is nog altijd de nicht van Superman. Na de vernietiging van de planeet Krypton is op zoek naar haar eigen plek in het grote universum. Supergirl zit met een trauma en worstelt met haar verleden. En samen met Ruthie gaat ze op zoek naar gerechtigheid. Maar daar moet ze wel afrekenen met de schurk Krem, gespeeld door Matthias Goenaert. Ja, dat is ook mooi. Vlaming die meespeelt in die blockbuster en premiejager Lobo. Actie en humor in Supergirl dus. En jij kan daar met drie vrienden gratis naartoe naar de avant-première. Wat moet je daarvoor doen? Elke dag laat ik je een fragmentje horen van een Supergirl. Dat is een vrouwelijke bekende Vlaming. Jij stuurt in de Topradio BE-app wie je denkt dat onze Supergirl is. En dan maak je kans op de 4 tickets, inclusief popcorn en een drankje voor de avant-première van Supergirl in Kinepolis, Antwerpen op donderdag 25 juni. Tiende met het juiste antwoord gaat winnen. Maar ik denk dat het niet zo gemakkelijk is om de Supergirl vanavond te ontmaskeren. Maar... ik ga niet voor mijn beurt praten en niemand onderschatten. Hier is de opgave.
3: Heel goede winter achter de rug. Ik heb kunnen doen wat ik wilde doen. De signalen op training zijn heel positief. Dus ja, ik sta er wel met vertrouwen dat ik hier normaal gezien een goed EK zou moeten kunnen afwerken.
0: Heb je ook vertrouwen in het juiste antwoord? Welke Vlaamse Supergirl hoorde je daarnet? Ik heb haar naam nodig. Mag je nu insturen met een berichtje de Top Radio BE app. Tiende met het juiste antwoord gaat zometeen lopen met al die prijzen.
2: Dit is Top.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Christophe stuurt hierin die Vlaamse supergirl. Dat is Imke Courtois. Ik moet je teleurstellen. Dat is een fout antwoord. Wie is het dan wel? Hoor je zo meteen.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
6: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
5: Dus we groeien.
6: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
5: Dan is dit jouw moment.
6: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.
7: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
8: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Epic en Fireboy.
1: Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
0: 25 juni is dat in Kinepolis, Antwerpen. Topfilm hoor. Supergirl is de nicht van Superman. Maar dan moet je natuurlijk wel even onze Vlaamse Supergirl ontmaskeren. Ik laat even het fragment nog horen.
2: Heel goede wind achter de rug. Ik heb kunnen doen wat ik wilde doen. De signalen op training zijn heel positief. Dus ja, ik sta er wel met vertrouwen dat ik hier normaal gezien een goed EK zou moeten kunnen afwerken.
0: Aan de telefoon is Shana, 27 jaar, uit Brakel. Shana, hoe is het met jou vanavond?
3: Goed.
0: Het kan nog beter worden natuurlijk als je juist antwoord geeft op de vraag: wie was onze Vlaamse Supergirl die je net hoorde?
3: Lotte Kopecky, denk ik.
0: Denk je? Ben je niet helemaal zeker?
3: Ja, alleen, ben zeker.
0: Je bent het zeker en dat mag ook. Proficiat! Het is een correct antwoord. Lotte Kopecky zochten we. Dat betekent dat jij samen met drie vriendinnen of drie vrienden, je mag het zelf allemaal kiezen, naar de avant-première mag van Supergirl. Hoe voelt dat?
3: Goed, ja.
0: Dat denk ik ook, hè. En we trakteren ook nog op een gratis drankje en popcorn. Het is allemaal inbegrepen.
3: Ja.
0: Hou je ervan een beetje actiefilm, zoals Supergirl?
3: Ja.
0: Dan komt dat helemaal goed, hè, Shana?
3: Ja.
0: Allee, geniet ervan. Tickets komen eraan en een heel prettige woensdagavond voor jou.
3: Ja, bedankt.
0: Dada.
3: Ja.

Tiësto in de party room bij Top en Lelo. Vandaag aangekondigd dat Frank Verstraeten gaat draaien op Tomorrowland. Is er al vaak bij geweest natuurlijk op Tomorrowland, maar dan wel als leverancier van de grote LED-schermen die je altijd ziet op de mainstage. Maar nu gaat hij ook draaien. En Frank, dat zijn natuurlijk zillion retro tracks. Misschien ook deze in zijn set.

0: blijft toch goed, hè? Let the beast go! Ja, zoiets ongeveer. Energy 52, Café Del Mar. Party Room met het verkeer. Met de vertraging van een half uur Antwerpse ring tussen Antwerp-West en Burgerhout. Op andere plaatsen in de file dan is dat toch voor minder dan 10 minuten. Zometeen maak ik een nieuw beste danscafé, zomerbar van Vlaanderen bekend. Ja nee, we gaan niet binnen zitten, hè, met die 30 graden die opkomst is.
1: Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol Motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
2: 5. Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
4: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine. IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
5: IKEA.
4: Meer info op IKEA.be.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
9: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
10: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
11: Dit is top.

0: Thomas Gray en Rumours natuurlijk hier in The Party Room. En daar nomineren we altijd, of delen we de titel uit, moet ik zeggen, voor beste zomerbar van Vlaanderen. Maar het mag ook een beachbar zijn natuurlijk. De komende dagen gaan we richting de 30 graden en nog veel meer, hoorde ik al in het weerbericht. Dus ideaal moment natuurlijk om zo'n zomerbar of beachbar te gaan opzoeken. En als je goede kent waar je echt wel amuseert, dan kan je die nomineren via topradio.be. En misschien haal dat wel de uitzending en gaan we een titel uitdelen. We gaan eens luisteren.
1: De beste zomerbar van Vlaanderen.
0: En dat is bij Matthias. Matthias, een goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, welkom in de partyroom. Zeg eens, welke zomerbar heb jij genomineerd en aan wie moeten we straks de titel uitdelen als jij mij kan overtuigen?
2: Dat zal Bar Lahar en het pittoreske Houthulst worden.
0: Het pittoreske Houthulst, ja. Waarom heb je deze bar gekozen? Woon je daar dichtbij misschien?
2: Ja, ik ben echt Houthulstenaar en ik ben daar een van de beste klanten. Dus,
0: Ja. Maar ik heb al eens wat research gedaan. Ik heb gezien, ze gaan open op 16 juli tot 23 augustus. Dus ik neem aan dat je daar vorig jaar dan al bent geweest, omdat je dat zo aanprijst.
2: Ja, natuurlijk. Ja. De opening is 16 juli.
0: Ja, we lezen ook in je berichtje dat je daar je verjaardag gaat vieren. Wanneer is dat dan juist dat je jarig bent?
2: Mijn verjaardagfeest is op donderdag 6 augustus. Met Blackprint en DNA Killers.
0: Wow, het mag wat zijn. Zeg, wie is er allemaal uitgenodigd?
2: Heel Houthulst en andere omstreken.
0: Volledig Houthulst kan komen.
2: Ja, het is open voor iedereen.
0: Ja, Matthias, ik mag er toch. Ik mag er toch ook bij zijn.
2: Natuurlijk mag je erbij zijn.
0: Oké. Zeg, waarom vier je dat in Bar Lagarde? Dat had ook op nog een andere locatie kunnen zijn, natuurlijk, hè?
2: Ja, Bar Lagarde. Ja, ik ben daar meest te zien. En ook, het is een ideale locatie in de zomer.
0: Oké.
2: Het is in Houthulst, dus
0: ja, niet ver van de deur. Ik snap het, ja. Hoe ziet de zomerbar eruit? Wil ik toch even weten?
2: Gezellig en ook groot genoeg voor iedereen. Dus,
0: is dat een beetje zomerse sfeer ook, qua aankleding?
2: Ja, zomer en op zijn Houthulst. Leuk.
0: Ja, oké. Okay. Zeg, en wordt er ook muziek gedraaid? Zijn er dan feestjes in Bar Lagarde?
2: Ja, kijk, je kan me volgen op de Instagram-pagina en de Facebook-pagina van Bar Lahar.
0: Ah ja, en daar...
2: Daar zie je de volledige line-up.
0: Ja, daar mis je
2: niets. Retro-avond met Pat B, Blackprint,
0: DNA. Oh, het mag wat zijn.
2: Grote naam.
0: En het grootste feest is jouw verjaardag daar natuurlijk,
2: ja,
0: hè?
2: Natuurlijk.
0: Matthias, ja. Nog een laatste vraag. Wat is je favoriete drank daar?
2: Bacardi Cola, hè, natuurlijk.
0: Oké. Nee, je hebt me overtuigd hoor. Vanaf nu is beste zomerbar van Vlaanderen Bar Lagarde in het pittoreske Houthulst.
2: Ja,
0: nee, dat heb je sappig verteld hier, Matthias. En dat is niet alles. Jullie delen de eer en de roem uit natuurlijk aan Bar Lagarde. Maar de volgende keer dat jij komt, misschien is het met je verjaardag, misschien al eerder, dan zorgen wij voor een tractatie en dan gaan we je favoriete drankje daar klaarzetten voor jou.
2: Dank u wel.
0: Dat is extra mooi, hè?
2: Dag worden.
0: Ja, dan noteren we 16 juli. We geven het door.
2: Dank u wel.
0: Matthias, dank je wel voor het telefoontje en je bericht in te sturen. Goedenavond.
2: Dank u wel. Merci. Goedenavond.
1: De beste zomerbar van Vlaanderen.

en de nieuwe versie van Groove Jet bij Top. Ondertussen hier wordt hier nog een aantal zomerbaars aangeprezen in de Top Radio BE-app. Maar ik wil wel eventjes zeggen, je moet jouw favoriete zomerbaar nomineren via het invulformulier op onze website. Ah, snel gebeurd. En dan maak je net zoals Matthias kans op een gratis drankje in je favoriete zomerbaar.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Hallo, Kito Party, kan ik u helpen?
4: Yes, I speak a bit English, yes.
3: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
5: Zeg, and do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, nee?
6: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 11 en 12 juli in Alken. Vinyl Only Sets by Pierre. Fuse. Marco de la Rocca. Iris Menza. Daniel Bovie. DJ Glenn. Sela and more. Tickets en info, 12 Inch.

David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. Misschien is het vanavond bij jou weer een voetbal-takeover. In elk geval, er wordt weer gevoetbald. En twee leuke matchen, denk ik, op het programma. Straks om 7 uur al Portugal tegen Congo, Kinshasa. Het is de tweede keer nog maar dat Congo meedoet op het WK. Benieuwd of ze kunnen voetballen, dat zullen we dan straks zien. Maar om 10 uur is er al meteen een klapper van formaat. Twee favorieten die tegen elkaar opnemen. Engeland tegen Kroatië. Dat is ook een beetje het duel tussen Kane voor Engeland en Luka Modric. Benieuwd wie van de twee unstoppable zal zijn.

0: Unstoppable Milking. Zometeen is er Christophe na 7 uur. Praten we zo meteen verder. Maar ik heb hier Bruno Mars klaarstaan en die telt altijd af zo van 1, 2, 3, 4. En dan start zijn nummer. Zou je dat eens willen doen? En ik denk dat het misschien plezanter is.
1: 1, 2, 3, 4.

0: niet gehoord te zeggen. Hey, Mr. DJ.
1: Nee, ik heb het niet gehoord.
0: Het was tegen ons. Bruno Mars was dat. En de nieuwe track wordt je altijd goed gezien van I Might.
2: Straks, na 7 uur, op top.
0: Heel de week doen we al van de Summer Beat 1000. Misschien heb je al van alles gemist. Het zou kunnen dat je druk bezig bent aan het werken. Ik heb er ook nog niet zo heel veel van gehoord.
3: Dat klopt.
0: Maar daarvoor hebben we, we hebben een oplossing. Hè. Vanaf nu op woensdagavond na 7 uur.
1: De Summer Beat Shuffle. Heel wat mensen zijn druk bezig overdag met het werk. De kindjes, weet ik veel. Het is woensdag bijvoorbeeld. Maar de afgelopen 3 dagen zijn er al heel wat nummers voorbij gekomen. En mocht je een van die nummers gemist hebben, misschien wel jouw favoriet, komt die misschien wel dus vanavond gewoon terug.
0: Een goed idee. Een update van de Summer Beat 1000 zometeen met Christophe. Heel veel plezier met je programma. Ik heb hier nog Hume en Goosebumps.

0: De Party Room sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was.
1: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Vanaf morgen bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
5: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
6: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
5: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of Corsa.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in lease and go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
9: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
10: Dit is Stop!
11: Summer Beat 1000 Tracks met een totaal andere dynamiek. Onvoorspelbaar, maar dat is net het leuke. Na Top Headlines met Vrouwtje.
12: Goedenavond. De politie heeft bij een grote controleactie gericht op tweewielers bijna 1500 overtredingen vastgesteld. Dat zijn er dubbel zoveel als tijdens dezelfde actie vorig jaar. Agenten controleerden begin deze maand bijna 4500 mensen. Er werd vooral gelet op fietsers, motorrijders en mensen die een elektrische step gebruikten. Meer dan 3 op de 10 deed een overtreding. Bij e-steps ging dat vooral om een te hoge snelheid of omdat de bestuurder te jong was. Bij fietsers werd er vaak roekeloos op de weg gereden. De directie en vakbonden bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport hebben een protocolakkoord bereikt. Dat zeggen de vakbonden. Gisteren nog draaiden de bemiddelingsgesprekken op niets uit en maandag was er een spontane staking uitgebroken bij het personeel. Daardoor liepen een 60-tal vluchten vertraging op. Voorlopig wordt er niet meer gestaakt. De bonden zullen het akkoord nu voorleggen aan de bedienden en zij krijgen nog tot morgen namiddag de tijd om te stemmen. De G7-top in Evian in Frankrijk zit erop. 3 dagen lang hebben de 7 belangrijkste industrielanden gepraat over de internationale conflicten en de wereldeconomie. Het ging bijvoorbeeld over nieuwe sancties tegen Rusland en extra steun voor Oekraïne. Maar ook over de oorlog in het Midden-Oosten en hoe de landen minder afhankelijk willen worden van China. De Franse president Macron noemde het een succesvolle top. Vanavond dineert Amerikaans president Trump nog met Macron in het paleis van Versailles. En wielrennen. De Eritreër Binyam Girmay heeft de eerste rit van de Ronde van België gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Tim Herlier werd verrast en kwam net te laat. Hij werd tweede. De Duitser Max Kanter derde. Girmay is meteen de leider in het klassement. Vanavond en vannacht is het meestal licht bewolkt. Het blijft ook droog bij minima tot 17 graden. Morgen vaak zonnig en warm tot 33 graden. Vrijdag een snikhete zomerdag tot zelfs 35 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op felle onweersbuien. Ook in het weekend veel zon met in de namiddag kans op onweersbuien. En het blijft ook warm tot 32 graden.
0: Dit is Top. Christophe Abs. Shuffle. This dope.

Sia schreef dit nummer oorspronkelijk voor het album Anti van Rihanna. En Rihanna sloeg het af en toen besloot Sia het gewoon zelf op te nemen voor haar album This Is Acting. En dat is alweer een plaats die bijna volledig bestaat uit nummers die door andere artiesten zijn geweigerd. Zo zie je maar, hè. Cheap Thrills, een van die tracks uit de Summer B1000 van afgelopen week. Zeg hem ook, vanavond wordt er geshuffeld door de lijst, de tracks die al zijn voorbijgekomen. Want morgen gaat de lijst, de Summer B1000, gewoon verder vanaf 10 bij Thibaut in de voormiddag. Even een throwback dus vanavond tussen dit en 9. Met nu Silver, dit is Foreign Affair.

En de huidige dance scene breken DJ's soms al op hun 18e door. David Guetta is een schoolvoorbeeld van de aanhouder wint. Zijn allereerste album Just a Little More Love bracht hij pas uit toen hij al 35 was. En nog steeds maakt hij muziek op zijn 58e. En hoe? Say My Name samen met Bebe Rexha en J Balvin. Zeg Olly Murs en Florida, die krijg je zometeen in de Summer Beat 1000 Shuffle met Troublemaker na Kat De Luna en Elephant Man. Dit is

0: Het is tijd voor een overdosis girlpower. Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
1: Honestly, I thought we were lucky.
0: Luister deze week naar Wouter. Raad wie de Supergirl is en win tickets voor de exclusieve avant-première van Supergirl in Antwerpen.
1: You cannot give up on me.
0: Top, we make you move.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
6: Ah, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
5: Ah, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
8: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
9: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
10: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
11: Peugeot.
12: Richie, citroen met framboos.
13: Richie, Belgische limonade.
14: Altijd verfrissend.
15: Richie.
16: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
17: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
18: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
17: Hoe praat jij nu?
18: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
17: En vind je vrouw dat niet lastig?
18: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
19: Mobile Vikings.
17: Play it smart.
20: Kissy, Keno, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
21: Ruby Red Tomaten van Bellorta.

0: Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
1: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
0: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
1: En klanten altijd tevreden.
0: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

Het woord rabiosa betekent letterlijk hondsdol of woedend in het Spaans. Ik heb dat zo net even opgezocht, maar in de context van de track en de straattaal vurig, onweerstaanbaar of wild. Shakira en Pitbull, ook zij kwamen reeds voorbij in de Summer Beat 1000 deze week. Zeg, onlangs op 26 mei gaf je nog een uitverkochte show in Vorst Nationaal in Brussel. Misschien was je er zelfs bij. Florida's en Right Round, die hoor je zometeen. Dat die van Swedish House Mafia. Dit is Lioness van de Boys.

0: En als je er misschien wel bij was op 26 mei laatst, heb je een rode roos ontvangen van die Florida. Het is een van zijn vaste rituelen tijdens shows. Right Round, perfecte brandstof voor die Summer Beat 1000. Zeg, de naam Elise, zegt jou dat nog iets? Automatic? Ja? Of toch niet? Wel, zometeen wordt alles duidelijk.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
4: IKEA.
5: IKEA.
3: Meer info op IKEA.be.
6: Mannekes.
7: Bompi.
6: Ik ga schilderen.
7: Nee, Bompi. We gaan klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Mannekes.
7: Moeder.
6: Schilderen is ook klussen.
7: Oh ja.
6: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
7: 25?
8: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
10: Dit is... We make your move. 1000 Shuffle.

De Nederlandse zangeres Elise, destijds een van de meest aangevraagde clips op muziekzenders zoals TMF en MTV. Maar is die tijd toch, hè? Heeft ook nog een tijdje in LA gewoond en sinds kort weer bezig met het maken van muziek. Je hoorde Automatic. Zeg, door de week werkt ze strak op een advocatenkantoor, maar in het weekend breekt ze nog altijd de tent af. In de Griekse mythologie staat lotus eten voor totale vergetelheid en ontspanning. En dat is exact wat er begin jaren 2000 gebeurde op de dansvloer van de Zillion. Dit is Cibora en lotus eten.

you move. Ook de volledige Topradio playlist vind je nu in de Topradio app. Top! We make you move. Het beste uit de Summer Beat 1000. De Summer Beat 1000 Shuffle.

0: Calvin Harris en Lee Joe, Let's Go. Ook zij hebben hun plaats gisteren verdiend in die Summer Beat Duizend.
1: Summer Beat Duizend Selector.
0: En ook vanavond, net als de voorgaande twee weken, stel ik een potentiële Summer Beat Duizend track aan je voor. Dat is een nieuwe track die ook wel eens zou kunnen opduiken in de lijst dit jaar. Aan jou dus om door te spelen via de Topradio BE-app of wie wel thuis hoort in een lijstje als de Summer Beat Duizend. En ik heb gekozen voor Jonas Blue en Girl. Dus geef even jouw opinie of mening door als je wil. En dat doe je via de Topradio BE-app. Dankjewel, hè.
1: Summer Beat 1000 Selector.
2: Top!
3: We make you move.
1: Dit zijn de

0: Daar geen Summer Beat 1000 zonder de big man himself, David Guetta en Would I Lie? Ik zou niet durven. Ja, Jonas Blue en Girl, wat jullie ervan vonden. Thomas uit Gent stuurt, Jonas Blue stelt nooit teleur. Die saxofoon-vibe in Girl geeft me direct het gevoel dat ik op een terras in de zon zit met een cocktail. Daan uit Antwerpen stuurt, lekkere track, krijgt 3 sterren van mij. Jonas Blue blijft een machine, al lijkt het stiekem wel erg op zijn vorige platen. Maar hey, het shuffelt wel lekker weg. En tot slot ook nog van Michael. Ik vind het iets te flats en flauw. Pas op, wel een goed nummer, maar voor mij net ietsje te flits. Het is een van de vele reacties uit de Topradio BE-app. Zo laten we gewoon besluiten dat het dus wel best een plaatje verdient de komende dagen in de Summer Beat 1000. Wie weet.
1: Summer Beat 1000 Selector. Top!

0: tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
1: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
2: Ja, zit er zeker, want het is echt...
1: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
2: Ah, wat kost dat ongeveer?
1: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
2: Ah.
0: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Dit is Top.

0: Love is Gone, David Guetta.
1: Jouw zomeravond bij Top. Met het beste uit de Summer Beat 1000.
0: Ja, om eerlijk te zijn, ik ben gewoon de tel kwijt hoeveel keer hij wel voorkomt in die Summer Beat 1000. Tot nu toe al, hè. Moet je weten dat de lijst hier niet in de studio ligt met de tracks voor morgen en de komende dagen. Dat wordt die potverdikke goed bewaakt. Maar zeg, jouw favoriete zomertrack? Toch wel een grote kans dat die al is voorbijgekomen in de Summer Beat 1000. Maar wel, dat zit je goed bij mij hier het komend uur. Want misschien komt die wel nog eens voorbij in deze Summer Beat 1000 shuffle. Met plaatjes die tot nu toe al zijn gedraaid in de Summer Beat 1000 de afgelopen 3 dagen. En deze, die hebben we ook al gehoord in dat lijstje, de Summer Beat 1000. Willie William en zijn Echo. Goeie avond.

Voordat hij de wereld veroverde met zijn house en zonnige bees, begon hij in 86 onder de naam Chris the French Kiss, Bob Sinclair en Far L'Amore in de Summer Beat 1000 Shuffle. Zegt de naam Red Foo jou nog iets? Het is de man met die iconische plusje bril en de afro. 50 jaar is hij intussen en de track zelf 15. Champagne Showers, LMFAO.

0: 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
1: 5. Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
3: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
3: Ja, geel!
1: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

Ja, we stappen midden in de absolute top van de Belgische drum and bass scene met Murdoch en Cola, gezongen door de Britse Root Royal. En die Murdoch is niet zomaar een DJ, hij is het meesterbrein en de oprichter achter Rampage. Wat begon als een lokaal feestje, heeft hij intussen uitgebouwd tot het grootste drum and bass en dubstep feest ter wereld, dat jaarlijks het Antwerpse Sportpaleis en grote festivalterreinen volledig uitverkoopt. Onderweg, dat is Katie en Steve naar deze High Hopes, hier bij Top in de Summer Beat 1000 Shuffle. Dit is Panic at the Disco.

NA Samba. Jij kan nog steeds meebepalen hoe de top 20 van die Summer Beat 1000 klinkt. En dat doe je door even topradio.be te surfen of via de topradio BE-app. Dat kan ook. Jouw drie favoriete Summer Beats doorspelen. En zo kan je ook meteen jouw stempel drukken op die fantastische lijst. De Summer Beat 1000. En dat aftellen gaat morgen vroeg gewoon verder vanaf 10 bij Thibaut. Sunny Days van Armin, die is al voorbijgekomen deze week. Ik draai hem nog eens voor jou.

0: Speechless van Mishmash viert dit jaar zijn 20-jarig jubileum. 2006, een echte one-hit wonder, want nadien bleef het gewoonweg stil, heel stilletjes uit elkaar gegaan. Zo gaat dat soms. Zeg, mag ik er nog eentje aan jou voorstellen om misschien wel in de lijst te droppen de komende dagen?
1: Selector.
0: Ja, in de Summer Beat 1000 shuffelen we door de allerbeste zomerplaten aller tijden. Maar we kijken natuurlijk ook met een schuin oog naar de toekomst. Tijd voor een potentiële nieuwe binnenkomer in onze Summer Beat 1000. Hugel is momenteel de absolute keizer van de festivalwijdes. En met zijn nieuwste track bewijst hij perfect waarom. Hij strikt de danslegende Ultra Nate voor de vocals. En het resultaat is gewoon pure zwoele energie. Dit gaat de festivaltrack van het jaar worden. Hou hem in de gaten, voel de bas en geniet. Hugel met Moving to the Sun. Stem je hem in de lijst? Laat het eens even weten via de Topradio BEF.
1: Summer Beat 1000 Selector.
2: Top!

Het is nu eenmaal een feit. Rond de Summer Beat 1000 vliegen de absolute grootheden je om de oren. En over grootheden gesproken, de Brusselse maestro is helemaal terug. Nadat hij vorig jaar 40 kaarsjes mocht uitblazen, verraste hij de muziekwereld onlangs nog met een gloednieuwe single met Taflo en een onverwachte live optreden in Brussel. Ik denk dat Schomai nog altijd bewijst dat hij de absolute koning van de dansvloer is. En dat bewijst hij nog maar eens in de Summer Beat 1000. Een van zijn meesterwerken. Tous les mêmes. Dit is Loot met Colin Hay. Het Down Under.

Farruko, Esta Vida. Morgen gaan we door met de lijst vanaf 10 in de ochtend bij Thibaut is dat. En we shuffelen op zondag tussen 12 en 4 in de namiddag door de tracks van afgelopen week. Leuk als je wat dingen hebt gemist van de lijst tijdens je job bijvoorbeeld. Hoor je ze nog eens voorbij komen op zondag. Door een heel fijne avond met Monica Cruz. Dit is Let the Lovers.

0: Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Ja, zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Yellow.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta. Zo